0: Met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding. En,
5: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Coco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die

0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Oko.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Nog 309.000.
18: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Iedere werkdag brengt...

0: verblazen. Zoals Unox Soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.

0: op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: 3 uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Doane Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld €20.000, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: De nacht van JND.
14: JND.
15: Best Kina.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi, nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste.

0: laagste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Sportlife. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND. Jouw Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De nacht van J&D.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes! Ja, dames en heren, Tino Martin en Billy Dans. In onze nieuwe single Ik hoor niks geks is deze week de Successchijf bij JND. Toch? De JND Successchijf.
3: Hoor niks geks?
2: Ik hoor niks geks, maar ik ben er wel heel blij mee.
3: Leuk, jongens.
2: Yes!

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Het wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Wat een geld!
8: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De nacht van JND.
10: JND.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
2: Een fruitschaal, gele rakkers. Iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 stuurlijk.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Koekoek.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Goedenacht. Dit is Radio JND. Jouw

0: merken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: De nieuwe J&D.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit week.

0: De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ondernemers opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

Theater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions. En werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met B-E-A-U.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.

0: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
6: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio JND.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
2: Doe het lekker zelf met Gamma, met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: 18+, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld!
5: 18.000, wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is zwaar gewond. En veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder plezierritjes. Dan het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen en het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. Het is over de AP Nieuws op Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Beste vrienden.

0: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Moreira en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat door een ongeluk 8 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. N207 Bergen-Ambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard.

0: Uiteraard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkershaarden.
0: Kijk op rijkerssweerharden.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: TVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: De nieuwe J&D app.

0: Radio J&D Successchijf.
1: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes! Ja, dames en heren, Tino Martin en Billy Dans. En onze nieuwe single Ik hoor niks geks is deze week de Successchijf bij J&D. Toch? De J&D Successchijf.
3: Hoor niks geks?
2: Ik hoor niks geks, maar ik ben er wel heel blij mee.
3: Ik ook.
2: Jongens.
3: Yes!

stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
1: Info
0: op paintproject.nl.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
3: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehandsauto!
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij! Heb je niet wat snelles?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands!
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
7: Ja, die Snoeien Luiten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten. En live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelderse Overasselt. Daarbij is een dode gevallen en zijn 2 agenten gewond geraakt, meldt de politie. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft de moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor Storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Het is over de AP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is er van de hart van de ANWB. Spits is begonnen. De eerste files staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file. Vertraging valt nog wel mee. Nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod in Breda-West, 8 kilometer file. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
5: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
6: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.

0: t'as eu?
1: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Event Center Aquabest. Call jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
0: Allee strijders, een hele goede morgen.
2: Willem Bakker.
0: Het is dinsdag, het is de 1e september. Van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow. Zometeen Danilo Kuiters, maar eerst is hier Vincent. Bij J&D hoor je thuis. En zijn, dat ben jij, dat is... Radio J&D.

0: je Danilo Kuijters hoort met Wat als ik wat mis, dan weet je dat Radio JND al staat. En voor Danilo Kuijters draaiden wij je, Vincent. Dat ben jij en dat samen vormde het begin van een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor dinsdag, de 1 september.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Jouw Nederlandse dag is weer gestart. En niet alleen jouw Nederlandse dag. We zijn ook begonnen aan een gloedje nieuwe maand. De 1 september dus. En 1 september, dat staat ook gelijk aan het begin van de meteorologische herfst. Zoals op 1 maart de meteorologische lente begint, begint op 1 september de meteorologische herfst. En op 1 maart draaien we altijd stevast. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. En ik heb lopen zoeken naar een plaatje wat gaat over de herfst, waar je ook vrolijk van wordt. Maar kortweg gezegd, je kan zoeken totdat je er ons weet, maar dat plaatje is er niet. Misschien dat jij als luisteraar een plaatje kent wat over de herfst gaat, wat we eventueel zouden kunnen draaien. Laat het mij gewoon maar eventjes weten. Hey, maar goed, even de cijfertjes erbij pakkend. Zien we dat we vandaag te kampen hebben met level 1764. Helemaal uitgesplitst. Het is de 6e jaargang, nummer 306 van de JND Ochtendshow. Op deze dinsdagochtend. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben straks om 9:15 natuurlijk een blik in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 1 september ons heeft gebracht door de jaren heen. En mocht je jezelf afvragen welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag, ook op deze vraag ga je een eerlijk antwoord krijgen. Verder muziek die deze dinsdag doen veranderen in een soort van vrijdag qua sfeer. En kosten nog moeite worden bespaard. We gaan het ook vandaag gewoon weer fixen voor je. We gaan onze inbox openzetten, dus kom erop als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij wakker wordt opbakken. Dat bij jou Radio JND ook aanstaat op standje burenruzie. Vertel me, wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal sjouwen? Wat ga je allemaal doen? Laat het tot mij komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je op de meest gemakkelijke manier wereldwijd overal naar ons kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie van deze app op je telefoon hebt staan, dan kun je ook chatten met de studio. Dan heb je een machtig communicatiemiddel in je broekzak zitten. Maar als je de app niet hebt, snel downloaden of de WhatsApp gebruiken. 085-760-9936. En je zo meteen op de radio muziek van de Stones. Maar eerst gaan we luisteren naar Raymond Hermans en zijn systeem. Ik zeg nogmaals,

0: 61 jaar oud, deze van de Stones. I can't get no satisfaction.
1: #JND staat aan.
0: Uit een tijd dat de krulspelden van mijn schoonmoeder nog van steen gemaakt werden. Zo oud. En voor de Stones kon je luisteren naar Raymond Hermans met Systeem. We gaan eens even in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. En dan de plaats waar het je op dit moment bivakkeert. App deze eventjes door aan ons. Zo kregen we het afgelopen half uur appjes, onder andere vanuit Dinteloord. JND is er ook aan in Bokstel, Schijndel, Waalwijk, in Sint-Michielsgestel, Bergen op Zoom, Willemstad, Moergestel, Hoeve, Gielze, Oosterhout en last but not least, JND staat ook aan in Hachhorst. Dan Manfred op het Hoog en zijn maatje Toon, die vieren de dinsdagochtend samen op de bouw in Kaam. Groeten aan alle toppers van aannemersbedrijf De Kempen BV. En Piet van den Broek uit Tilburg, die is op weg naar een zeer lucratieve klus in Bladel. En dan het laatste appje wat we even meenemen in dit blok. Jari van der Lem uit Veghel, die feliciteert zijn stuurcollega Ties Lenig vanuit De Lies. En deze Ties die komt vanuit Den Bosch en gaat iedere dag zijn werkzaamheden verrichten. Bij Stukwerk Brabant. Ties die is vandaag jarig en hij wordt 40 jaar oud.
2: Word jij wakker door bakker?

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades,

0: het, ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak? Smit.

0: is briljant.
1: Aanhangen nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Van de zaande na toch gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
2: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste drukte ontstaat op dit moment door ongelukken en de meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging in de volgende files, de A6 Joure-Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen heeft 9 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beverwijk Oosten knoopt Rotterpolderplein door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen knoopend Gorkum en Noorderloos 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Na een ongeluk is bij Breda West de vangrail kapot. En daarom 2 rijstroken dicht vanaf Sint-Willebord, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: Contractspecialistbrabant.nl.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen.

0: stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Willem Bakker.

0: Roberto De Verano, je hoorde Joey Nicolai.
1: De Radio J&D Ochtendshow.
0: En met die Joey Nicolai is het iets na 7:30 geworden. Op deze dinsdag, dinsdag de 1 september 2026. Goedemorgen, dit is tot 9 uur deze ochtend. De Radio J&D Ochtendshow. Hey, ik hoef je denk ik niet te vertellen waarin wij als Brabanders heel goed zijn. In voetbal bijvoorbeeld. Ja. Ik kan er niks aan doen. We hebben de landskampioen voetbal in ons midden zitten natuurlijk. Als club zijnde in Eindhoven. We hebben de slimste mensen ter wereld. En verder hebben wij de lekkerste streekgerechten. Met de gemoedelijkheid in Brabant zit het helemaal goed. We zijn ontspannen, sociaal, gastvrij. We hebben een prachtige, zachte G. En we kunnen een feestje vieren. Kijk maar naar het jaarlijkse carnaval. Maar zijn er ook dingen waar wij als Brabanders niet goed in zijn?

0: En wat die dingen zijn, dat ga je zo meteen horen in de ochtendshow. Verder muziek van Robert van Hemert. Danne Summers, ze staat ook klaar. Stef Eckel. Maar eerst is hier Mart Hoogkamer.
1: Hoi, hoi, ik ben Mart Hoogkamer en je luistert naar Radio JND.
2: Ik ga zwemmen in mijn kardilemma. Een echte tijger is niet te temmen.
1: Bij JND hoor je thuis.

schoon aan de haak een ruime 100 kilo gezelligheid uit Kampen. Dat is Stef Eckel. Wat heb ik nu toch weer gedaan? En voor Stef Eckel kon jij luisteren naar Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen. Hey, wij Brabanders, ik zei het zojuist al, wij Brabanders blinken uit in gastvrijheid. We hebben een prachtige, zachte G. We kunnen feesten, gezien het carnaval wat we jaarlijks vieren. Maar er zijn ook dingetjes waar wij Brabanders slecht in zijn. Slechter ten opzichte van de rest van Nederland. Ik heb hier een aantal punten. Bijvoorbeeld snel ter zake komen. De neiging om eerst uitgebreid te kletsen, te buurten, kan efficiëntie in de weg staan. Nee zeggen, daar zijn we ook slecht in. Uit gastvrijheid en een drang naar harmonie worden grenzen soms niet duidelijk aangegeven. Nou, direct feedback geven, daar zijn we ook bijzonder slecht in. Tevens in geheimen en of verrassingen bewaren. De levendige dorpscultuur in Brabant betekent dat nieuws zich af en toe, nou ja, af en toe, vliegensvlug verspreidt. Nou, Brabanders zijn ook slecht in stipt op tijd komen. Een ontspannen omgang met de tijd zorgt soms voor de nodige vertragingen. Tussen haakjes het Brabantse kwartiertje. En maat houden tijdens feestelijkheden. Het Bourgondische genieten kan af en toe wel eens doorslaan in overdaad, CQ, alcoholisme. Tot zover de

0: elke dag jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.

0: Robert van Ebert met de Mona Lisa. En daarvoor, voor Robert van Ebert, draaiden wij Donald Summer. This time I know it's for real. En daarmee zijn wij bijna aan het einde gekomen voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow. Op deze dinsdagochtend, de 1 september. Ja, in het afgelopen half uur heb je kunnen horen wat de slechte karaktereigenschappen zijn van de gemiddelde Brabander. Ja, en het Brabants kwartiertje. Ja, dat is wel een dingetje. En de wetenschappers die het onderzocht hebben, die omschrijven het Brabants kwartiertje toch wel op een geniale manier. Het wordt als volgt dus omschreven. Je hebt het net ook kunnen horen. Een ontspannen omgang met de tijd zorgt af en toe voor de nodige vertraging. Zo wordt dus randstedelijk het Brabantse kwartiertje genoemd. Hè? Ik keur het goed. Hey, zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug. Met uur nummer 2. Met daarin onder andere strakjes omstreeks 9:15. De dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. We hebben fijne muziek. Kortom, je hebt reden genoeg om te blijven luisteren.
1: De J&D Ochtendshow.
0: Dus blijf erbij. Een van de laatste platen in dit uur. Dat is er eentje van Snelle samen met Roddy Flex. Tot zo meteen.
1: Radio J&D.
0: Dan ga ik eventjes aan de koffie.

0: Rijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin.
2: Ja,

als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: Ik heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
6: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: theater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Wie van Elektra houdt?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En...
1: Kom

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. De politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de boodschappen of pakken ze vaker de fiets, heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. Dan het weer van Weer Online. Kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Het is over de ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda, een file van de 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
5: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
10: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
9: Vandaag een dakkapel, in één dag.
11: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
12: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
13: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
14: Ook bij je thuis.
15: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
16: Een hele goede morgen.
17: Willem Bakker.
16: Welkom op deze dinsdag bij het tweede uur van de ochtendshow met zometeen Tommy Costa samen met Lange Frans. Maar eerst zijn hier Jari Hellekers en Monique Smit.

0: Ochtendshow met Willem Bakker.
1: De J&D Ochtendshow.
2: Radio J&D. Tommy Costa met lange

Frans, samen met Tobi Costa, Fabos. En voor Lange Frans en Tobi Costa kon je luisteren naar Jari Helliger samen met Monique Smit. Ben je verliefd? En dat vormde het begin van uur nummer 2 van de ochtendshow op deze dinsdag, de 1e september. Goedemorgen. Hey, de R zit weer in de maand. We hebben augustus achter ons gelaten. En tot en met de 30e april zal de R in de maand blijven. En eventjes voor de cijferfreaks onder ons. De 30e april is vanaf nu nog 242 nachtjes slaap. Dat gezegd hebbende,

samen zien, lezen en beleven. Wat de 1e september ons heeft gebracht door de jaren heen. We hebben ook de verjaardagskalender. We hebben fijne muziek en als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we ook onze inbox wagenwijd open. Dus kom erop. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat wil je horen? Laat het ons weten via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat. Waarmee je wereldwijd op de meest makkelijke manier naar Radio J&D kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie van deze app op je telefoon hebt staan, dan heb je ook een machtige communicatietool met de studio. Je kunt chatten met me. En als je de app niet hebt, heel snel downloaden of de WhatsApp gebruiken. 085 760 9.

0: Reesema, voor je van me houdt en voor Jaap Reesema hadden we nog Henk Bernard.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: We gaan eens zien wat er binnen is gekomen via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Pak eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan ons weten, laat aan J&D weten waar het je luistert. Doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat even door. Zo kregen wij het afgelopen half uur appjes onder andere vanuit het mooie Roosendaal. J&D strak aan in Molenschot. Nieuwendijk in Liemde-Schijndel. Verder staat J&D aan bij Duo Spuit 11 van stucadoorsbedrijf Werner Leitens in Veldhoven. J&D staat ook aan in Feyenaard en last but not least in Ridderkerk. Dan Brent Vos en zijn werkmaat Jesse van Dorst. Ze vieren de dinsdag samen op de bouw in Gemert. Groeten aan alle bouwvakkers van bouwbedrijf Van den Berg. Met een uitroepteken erachter. Dan Mandy Govers den Hartog uit Breda. Die is al vroeg op pad naar haar werk. En in haar autootje, daar heeft ze Radio J&D aanstaan. En haar autootje, dat is sowieso een Kia. Ze heeft een foto meegestuurd van haar radio. En het stuurwiel is daarop te zien. En dat is dus een Kia. Dus ik denk een Picanto. Dan Frans van der Linden uit Dongen. Die is na een lang weekend weer herenigd met zijn werkmaatje Toon de Vries bij Stukwerk Midden-Brabant in 013. En men zegt wel eens, de humor ligt op straat. Nou, hier komt het gewoon binnen via de inbox.
1: De J&D inbox.
0: We hebben een mopje binnengekregen. Het is Dries. Afkomstig uit het mooie Os. Die voor dit stukje humor in onze inbox zorgde. Het is een raadsel. Een slager is 1,87 meter lang. Heeft een schoenmaat 44. En wat weegt hij? Dus, nogmaals, komt hij nog een keer goed luisteren. Een slager is 1,87 meter lang. Hij heeft een schoenmaat 44. En wat weegt hij? Het antwoord is... zijn vlees.
1: De

0: prijs? Kom dan naar Slegers.
1: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
2: Zelfde prijs ligt goed. Bij Slegers hier bestraat in.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
5: Last van warmte,

0: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
1: Grintkeizer.nl.
0: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
0: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, micro-cementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Het is geen hele drukke spits. Het is ook droog natuurlijk. Vooral dagelijks files veroorzaken vertragingen op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Waardenburg 13 kilometer file. Vertraging van 25 minuten. In Friesland staat een file op de A6 vanuit Joure naar Emmeloord tussen Afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda was vanochtend een ongeluk gebeurd bij Breda-West. De weg is nu vrij. 8 kilometer file nog vanaf Sint-Willebord een half uur vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
9: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
10: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
11: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
12: En nooit te veel betalen.
11: Gaan ze bij de vleuten halen?
12: 25.000 vierkante meter.
11: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
12: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best.
13: Of kom naar devleut.com.
14: Bestel nu ook eenvoudig online.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de J&D Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
0: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de J&D Middagshow.
2: De J&D Middagshow.
0: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
0: Houd je radio op Radio J&D. J&D.
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Willem Bakker.

0: 1104.
1: Stap in de wereld van Van Happer Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happer Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Welkom.
4: Welkom
3: bij Radio JND.

welke ons voor altijd zal laten herinneren aan de warme zomer van 2026. Een van de zomerhits van het afgelopen jaar. Ferry de Lid samen met Jack en Paco in Monaco. En het mooie is, wij gunden Ferry de Lid en Jack de eer om het laatste half uur van deze ochtendshow af te trappen. De ochtendshow voor dinsdag, de 1 september. In dit laatste half uur van de ochtendshow, strakjes omstreeks 9:15... de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 1 september ons heeft gebracht door de jaren heen. Verder ook nog natuurlijk de verjaardagskalender. Wie staan daar op vandaag? En zoals je van ons gewend bent, gaan we eventjes wat tipjes van de sluier optillen. Jarig vandaag onder andere een zangeres die in 1984 Annie Schilder opvolgde bij BZN. Wie was dat ook alweer? Ook is jarig de presentatrice van de Rijdende Rechter bij de NCRV. Een van de allerbeste voetballers die Nederland ooit heeft gehad. Die is jarig. De man kan ook een stukje zingen. En hij heeft bij PSV gevoetbald. Dan is er nog een Cubaans-Amerikaanse zangeres jarig. Die bekend is geworden vanwege Conga. En er is er eentje jarig van de Bee Gees. De laatst overgeblevene. Welke van de gebroeders Kip was dat ook alweer? Hij bereikt vandaag wel de respectabele leeftijd van 80 jaar.

samen met Numidia en Habibi. En voor dit tweetal kon je luisteren naar Billy Dans en Eiland. Toen was het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan op de bladzijden van vandaag. En samen te gaan zien, lezen en beleven wat de 1e september ons heeft gebracht. Door de jaar heen. Dan gaan we als eerste 103 jaar terug in de tijd. Naar het jaar 1923. Tokio werd toen getroffen door een zeer zware aardbeving. Met een kracht van 8,2 op de schaal van Richter. Er vielen bij deze aardbeving meer dan 140.000 doden. Dan in 1985 het wrak van de Titanic. Werd op 3800 meter diepte in het noorden van de Atlantische Oceaan ontdekt. En in 1985, op de datum van vandaag, de 1e september... toen werd Joop Zoetemelk in Italië wereldkampioen wielrennen. En destijds was Joop Zoetemelk 38 jaar oud. Het was echt de nadagen van zijn glansrijke carrière. 2011, de muziekzender TMF stopte toen met uitzenden. En in 2018 een verbod op de verkoop van halogeenlampen binnen de Europese Unie werd toen van kracht. En als laatste wapenfeit wat betreft de pagina van vandaag in het geschiedenisboek. Op 1 september 2019 werd in de Efteling in Kaatsheuvel de bobsleebaan, de Bob, gesloten. De jarigen voor vandaag, welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? We komen als eerste Gloria Estefan tegen, de Amerikaanse zangeres van de Miami Sound Machine. Ze viert vandaag haar 69ste verjaardag. Ruud Gullit, die is ook jarig, de oud-voetballer van onder andere PSV en AC Milan. Hij met de Rastas, hij viert vandaag zijn 64ste verjaardag. Hij was misschien wel het gezicht van het Nederlands elftal dat in 1988 Europees kampioen werd. Dan Carola Smit, die is ook jarig, de zangeres. Zij volgde in 1984 Annie Schilder op als zangeres dus van BZN. En deze Carola Smit, ze viert vandaag haar 64ste verjaardag. En dan Jetske van den Elzen. En dan vraag je jezelf af, wie, hoe de fuck is Jetske van den Elzen? Nou, zij was de presentatrice jarenlang van de Rijdende Rechter bij de NCRV. En dan de laatste jarige van vandaag, en dat is er niet zomaar eentje, nee. Dat is er eentje van de Bee Gees. Eén van de gebroeders Kip die nog in leven is. Zijn naam is Barry Kip, geboren in 1946. En eventjes hoofdrekenen leert ons dat Barry Kip vandaag zijn 80ste verjaardag viert.

De Bee Gees met Staying Alive. En we hadden een verdomd goede reden om de Bee Gees te draaien. Want een van de gebroeders Gibb, de laatste overgeblevene, Barry Gibb, die is hartstikke jaren vandaag. En hij bereikt de respectabele leeftijd van 80 jaar. Hij zit erop, de ochtendshow voor vandaag. Voor deze dinsdag, de 1e september. Zometeen aan de andere kant van 9 uur, dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. Zij van aan de slag. En ben jij een keihard werkende Radio J&D-luisteraar die graag een keer de muziek zou willen bepalen in die 3 uurtjes? Nou, dan kan dat. Er is een webstack ingericht op het wereldwijde web. Speciaal voor jou. Ga daar eventjes naartoe en doe je ding. Het is te bereiken onder radiojnd.nl/aandeslag. Hey, vanmiddag, als de dinsdag bijna voorbij is, de werkdag er bijna op zit, dan is er Erik Kerkhoff vanaf 4 uur met de JND Middagshow. En vanavond één brok gezelligheid op de radio. De dinsdagavond van JND met Johan. Want Max die is met vakantie. En wat de ochtendshow betreft, bij leven en welzijn zijn wij er morgenochtend weer. Dan is het woensdag 2 september. En zullen we afspreken, vanaf een uur of 7 dan melden we ons weer. De J&D Ochtendshow. Ik dank je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. En een van de laatste platen in dit uur, dat is er eentje van de 3J.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk. Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: www.maatwerksanitair.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt. Er zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. De overleden influencer Jade Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Het heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daarover op sociale media. De 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. En vorige maand is een 1/5 van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden. Het was over het AP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A6 Jouren en Meloort door werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Een kwartier vertraging, 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest, 6 kilometer file. Het komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Goedemorgen.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Kijk nou, de Reddelo!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: J&D.
3: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
2: J&D. J&D.
3: Aan de slag.
2: Aan de slag.

Specialistbrabant.nl. Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl. Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg. Kijk voor vacatures op metselprojecttilburg.nl. Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 73 in Goorle.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333. J&D Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er was ook een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Vlijmen en Afrit Huizen 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem, een half uur vertraging bijna tussen Reden en Knopend Velperbroek, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Bedrijfs- of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: Rebirth presenteert Volle Bak.
8: Volle Bak.
7: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
9: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijk is Haibels echt weer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
10: Rijkershaarden.
11: Kijk op rijkerssweerhaarden.nl.
1: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Spaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
3: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. De politie is er op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht, waarbij een dode viel en twee agenten gewond raakten. Er zijn al een paar mensen opgepakt. Zouden nog verdachten in een maïsveld zitten en dat veld is afgezet. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemuller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Ook vannacht is Oekraïne weer aangevallen door de Russen en vooral Kiev was doelwit. Vielen 12 doden en tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het is al de 6e dag op rij dat Rusland Kiev aanvalt. In het weekend werd nog een munitiedepot vlakbij de hoofdstad aangevallen. Daarbij vielen 38 doden. En maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Je moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Het is afgedaan bij nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam staat 6 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
5: Wist jij dat zo'n paintproject?
6: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
5: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
6: Oh.
5: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
7: Wie maakt elk project perfect?
5: Toppie!
7: Paintproject.
5: Check paintproject.nl.
2: Aan de slag.
8: Aan de slag.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes! Ja, dames en heren, Tino Martin en Billy Dans. En onze nieuwe single, Ik hoor niks geks, is deze week. De Successchijf bij J&D.
3: Toch? De J&D Successchijf.
2: Hoor niks geks?
3: Ik hoor niks geks, maar ik ben er wel heel blij mee.
2: Laat ik ook. Yes!

0: kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanlaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak. De energie.

0: mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op de brug.eu.
1: Tegel eruit.

0: verkeer.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem aan de grens, 2 kilometer file door de controles, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle Amersfoort tussen Stalnulde en Nijkerk, 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
7: Smit dakbedekkingen, uitbest.
8: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
9: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
10: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
12: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
13: Welk?
12: Ik ga trouwen.
13: Van de zaanden uit, toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
12: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
13: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
14: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
4: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: Hoi je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Gelderse politie heeft een groot aantal mensen opgepakt in Overasselt, maar zegt niet hoeveel. In het dorp werd vannacht iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maïsveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïense hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren van de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee, tot 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. Het was over het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 staat bij de Duitse grens 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles. Door een autobrand is de A28 Zwolle richting Amersfoort dicht bij Nijkerken. Er staat 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
5: 585957
4: of kijk op henk.jobs.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
10: Wie van Elektra houdt?
11: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
10: Komt werken bij Van Lieshout.
11: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
10: En kom werken bij Van Lieshout.
12: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
13: Dommel 18 grill en bar.
14: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
13: De mooiste tegels voor vloer.
15: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
14: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
13: Tegelhalbrabant.nl.
16: Wie gaat er mee naar buiten?
17: Naar buiten!
16: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
18: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
16: Met 10 jaar garantie.
18: Ah, de goedkoopste veranda.
19: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.

0: zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S. Als u

0: Dagspecialistbrabant.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
6: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Goedemorgen!

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een kapotte vrachtwagen bij afrit Hoenderloo. 4 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht bij Nijkerk. 2 kilometer file, een 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
1: Willem met de Ochtendshow.
0: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Heze.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
5: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Hakon de eed af voor het Noorse parlement, maar zijn vrouw met de Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. Volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker en is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. Het is over de AP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Door een spoedreparatie op de A28 Groningen richting Zwolle staat een file van 3 kilometer bij de wijk. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. 5 kilometer file tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Een kwartier vertraging door een kapotte auto. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl. Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
2: Kijk nou, daar hebben Lau.
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
1: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
1: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A8 Zaanstad Amsterdam, 10 minuten vertraging bij Knoopend Zaandam, 2 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file. Door de controles een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
9: Jouw Nederlandse dag.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
11: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl.

0: presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J&D.

0: 7609936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijf. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
7: Dus eruit, wat?

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Container.

0: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beeld is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en 100.000 euro boete betaalt. Het XTC-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn tbs-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en twee jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. En naar het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp en van daaruit sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. Het is over het AP Nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan de grenscontrole op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
4: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
6: Kijk voor vacatures op
7: Metselproject Tilburg.
8: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
9: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
10: Ja, die Snoeien Luiten.
9: Die maken het.
8: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
9: Die maken het.
8: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
11: Als u

0: stokboksel.nl.
1: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
2: Die maakt elk project perfect.
1: Toppie!
2: Paintproject.
1: Meer info op paintproject.nl.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: J&D Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 2 kilometer file bij de grens. Door de controles een kwartier vertraging vanaf afrit Beek. Een file door een geschade auto met aanhanger op de A15 Rotterdam richting Europoort. 3 kilometer file tussen Knoopend Vaanplein en Rotterdam-Sjaloos. Nog geen 10 minuten vertraging. A28 Assen richting Zwolle. Bij afrit Westerbork 3 kilometer file door een spoedreparatie. De rechter rijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de markt in Schijndorp.

0: de gasvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
7: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
6: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
0: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes! Ja, dames en heren, Tino Martin en Billy Dans. En onze nieuwe single Ik hoor niks geks is deze week. De Successchijf bij JND.
3: Toch? De JND Successchijf.
2: Hoor jij geks?
3: Ik hoor niks geks, maar ik ben er wel heel blij mee.
2: Luister, jongens. Yes!

0: kijken. Dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel. Die architectuur. Geweldig.
1: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
2: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
0: ABN. Met de M van Magnifiek.
3: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Van de zaanden uit, toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
3: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaanden.
5: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Partytime. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daar bevinden doden en raakten twee agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegde het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt een advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. En net als in ons land was het ook in België de warmste zomer ooit gemeten. Het was een gemiddeld 20,3 graden. Dat is 0,4 graad warmer dan het vorige record, 2018. Ook had België te maken met de grootste natuurbrand ooit in het land. Die woedde vorige maand op de Hoge Venen in de Ardennen. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. Het is over het AP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Knopendel 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Er is spoedreparatie op de A28 Assen richting Zwolle. Is de rechterrijstrook dicht bij afrit Westerbork. Er staat 3 kilometer file. Vanaf Assen-Zuid 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen, de

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak?

0: jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
1: rolcontainernederland.nl.
3: JND.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18 grill en bar.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor groen en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
4: Tegelhal Brabant.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging door een ongeluk. A15 naar Europoort, bij Rotterdam-Charloes 20 minuten extra. Ook dat komt door een ongeluk, de parallelbaan is dicht. En op de A28 Assen-Zwolle bij Westerbork 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
12: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: Ben jij over je vloer aan het matten?
14: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
15: Lemon.

0: Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
4: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
3: Grindkeizer.nl.
4: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
0: Welkom.
5: Welkom.
0: Bij Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
6: Strijders, een hele goede morgen.
5: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
0: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
7: De JND Middagshow.
5: Het is altijd bij ons te doen.
0: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
5: Houd je radio op Radio JND.
8: JND!
0: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuna Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuna Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuna-mondzorg.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang...

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben geprotesteerd in de Hofvijver in Den Haag, melden meerdere media. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in het water. Waarop er één daarvan stond: geen cent naar Tata Steel. En ook werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is een subsidie om het bedrijf groener te maken. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette-Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Haakon voor te zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. En vanavond is het droog, morgen wisselend bewolkt. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: Sparta live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
4: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weide Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweidemetals.com of kom langs in Best.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse

0: maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehandsauto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
0: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist. Contact.

0: in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
0: J&D Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes een half uur vertraging. De parallelbaan is daar dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. A20 richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven 10 minuten extra. En op de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum wordt knooppunt Rijnsweerd 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A28 vanuit Amersfoort voor hetzelfde knooppunt Rijnsweer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, Born Electric, Built for Business.
5: Kijk nou, de Radelouw!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de

0: stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
0: Elke dag!
3: Jouw Nederlandse dag!
0: Dit is Radio JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes! Ja, dames en heren, Tino Martin en Billy Dans. En onze nieuwe single Ik hoor niks geks is deze week. De Successchijf bij J&D.
3: Toch?
2: De J&D Successchijf.
3: Hoor niks geks?
2: Ik hoor niks geks, maar ik ben er wel heel blij mee.
3: Laat ik ook, jongens.
2: Yes!

0: echte.
1: DVZ aannemersbedrijf uit Bokstel zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: 50 in Goorle.
1: Ondernemers opgelet.
0: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, PC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijkste volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij viel een dode en raakten twee agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. Het lijkt erop dat er een aanslag is gepleegd op een transformatorstation in het oosten van Duitsland. Stroomkabels zijn beschadigd en er zijn explosieven gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Volgens een plaatselijke krant leken het zelfgemaakte raketten. Er was een tijdje geen stroom in het gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog en morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Daarom een half uur vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. De A20 naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd levert dat 6 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
7: Ja, die Snoeijen-Luijten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: JND. Erik Kerkhoff.
9: Duurzame dinsdag. Dinsdag 1 september, een nieuwe maand dient zich alweer aan. De maand waarin er weer van alles staat te gebeuren. En je luistert naar JND.

Jorden, voel, heerlijk, hè? Ja, dat is toch echt genieten met een hoofdletter. Tot een uur of zes, de middagshow van Radio JND. En ik wil je nog graag even meenemen, alvast naar 21 november. Dan gaan we weer een feestje vieren, het JND Winterfestival. Hopelijk ben je erbij. Tickets scoor je op jndwinterfestival.nl. Op de radio nu, Nick en Simon.

De Zandloopster, Robert van Hemert op Radio JND. Lekker, hè? Leuke plaat trouwens. Ik word heel vrolijk van dat liedje. En het voelt toch weer even zomers, hoewel we toch wat weer betreft even een dipje hebben. Dat is jammer, hè?

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Wist jij dat zo'n paintproject?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
2: Ons stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
1: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
4: Check paintproject.nl.
5: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
6: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
9: Sommige mensen

0: www.dennisnooi.nl.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je een uur vertraging. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ruim een half uur vertraging op de A15 verderop richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A27 bij Utrecht in de richting van Gorinchem, tussen Bilthoven en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. Dan in Friesland is er een ongeluk gebeurd op de A32 van Leeuwarden naar Meppel. Tussen Heerenveen en Ter Itzart doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
5: Als u

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: De nieuwe J&D-app.

Ik moest er even aan wennen. Maak me nou niet gek. Maar ik ben helemaal om. De Amsterdamse zomer, oftewel Lil Kleine, Samen we Welten en Maak me nou niet gek. In de middagshow van JND, waar we even wat gas terugnemen. Met John West.

altijd lekker. Dit zijn de hits van Radio J&D. Jouw Nederlandse dag waar we af en toe gewoon je meenemen naar een leuke classic. En dit is er een van, nou, ik zit even net te tellen. Dat moet een jaar of 9 geleden zijn. Jordi Benal, die kennen we natuurlijk. En The Boy Next Door, leuke DJ. Met een oude hit van Gary Lowe. Dit is La Collegiala.

Dan download je de JND-app en dan had je zomaar de clip mee kunnen kijken van die prachtige Emma Heesters. En dat is altijd een feestje. Alles wordt beter in de middagshow van Radio JND met Jan Biggel.

0: kunnen we wel noemen, toch? Fairlits op Radio JND en I Love You Baby. En daarmee is het alweer bijna 5 uur. Zit je werkdag er zo goed als op? Dan gaan we zo meteen de avond in. Op Radio JND. Nu, hou me nog een keertje vast.
1: Weet dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
7: Welk?
6: Ik ga trouwen.
7: Van de zaanden uit, dat je zet zeker niet wijs. Begint er niet aan.
6: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
7: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
8: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend Overasselt in. Na het schietincident zijn ze gevlucht. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. De honderden boeren die morgen naar het provinciehuis in Leeuwarden gaan krijgen koffie en koeken, zegt de commissaris van de Koning. Die zegt er meteen bij dat hij de boeren niet hun zin kan geven. Boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet, maar de provincie kan die plannen niet zomaar negeren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West, 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32, Leeuwarden-Meppel, tussen Heerenveen en Wolvenga, 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os, 3 kwartier extra tussen Eckersweij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen, 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Bedrijfs- of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: te groot of te klein voor gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online. JND.

0: Ik moest er wel een beetje aan wennen. Loesoe, je hoorde de nieuwe single van Marco Schuitmaker in Werk Ben Homo.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Graag neem ik je mee onderweg tot een uur of zes in de middagshow. Maandag tot en met donderdag. En we zitten dus op dag twee wat dat betreft. Thomas Agda, Kraantje Papi en Rolf Sanchez. En missen zou, want ook dat is JND. Ik sta bij.

0: Radio IND, je hoorde Nelly Sleeman en ze mogen alles van me krijgen. Ja, het is inderdaad dinsdag, de 1e van september. We hebben weer een bladzijde omgeslagen op de kalender. En het is vandaag de verjaardag van Jelka van Houten. Ze hoort vandaag 48. Eva van der Gucht, Belgisch/Nederlandse actrice, viert haar 49ste verjaardag. En de musicalster Stanley Burleson wordt vandaag 60. Carola Smit kennen we nog van BZN, die wordt vandaag 63. En Ruud Gullit, ach ja, wie kent hem niet, hij wordt vandaag 64, echte wereldburger. Gloria Estefan viert vandaag haar 69ste verjaardag. En de, ik denk wel eens kunnen stellen, de beroemdste dokter, dat is Dr. Phil, die wordt vandaag 76. En eens een BG, altijd een BG, dat is Barry Gibb, die viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Ik ben nou zelf ook al te vieren, van harte namens iedereen hier bij Radio IND. Ik heb voor jullie Mart Hoogkamer met Russo. En het pakt mij. Radio
1: JNB. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vraag.

prachtig. Ik wil bij je zijn. Django, waar ik nog op Radio JND. Het is jouw Nederlandse dag waar je de hele dag mee kunt zingen. Of in elk geval een beetje laat meeslepen met het ritme van deze dinsdag. Good old Tom Jones, single van 58 jaar geleden. Help yourself. Love is love.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Wie van Elektrahout?
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
2: En komt werken bij Van Lieshout.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl. J&D Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral veel vertraging op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen. Bij Spouwbeek 1/2 uur extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Doe nieuwe wand- of vloertegels, maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
8: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
11: Ook bij je thuis.
12: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: Schade.

0: dan 4.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Exrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
4: Dommel 18.
5: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Dommel 18, grill en bar.
6: Holy moly!
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementslas.
9: Holy Kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
7: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
10: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
11: Jouw Nederlandse dag start hier.
10: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
11: Iedere werkdag van 7 tot 9.
10: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
12: Willem met de Ochtendshow.
10: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.

altijd goed, Jannes op de radio en naar de Zeven Hemel. Zometeen de krantenkoppen van 1 september 2006 en 2009. Dus we gaan je nog even bijpraten. Maar ik heb vooral fijne muziek. Amar komt er zometeen aan. Eerst die

0: een feest.
1: Al heb je niks, je hoort de Amar op Radio JND.
2: JND.
3: De krantenkoppen van toen.
1: We gaan er 1 september 2006, dat is echt alweer 20 jaar geleden. Op het filmfestival van Venetië gaat de nieuwste film van Paul Verhoeven in première. Zwart Boek. Het verhaal gaat over een Joodse vrouw die terugblikt op het eind van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze overleefde in het verzet. In de hoofdrollen zien we Carice van Houten, Tom Hofman, Halina Rijn en Sebastian Koch. Tijdens het Nederlands Filmfestival van 2008 werd de film trouwens ook al verkozen tot de beste Nederlandse film aller tijden. Dan gaan we naar 1 september 2009 RTL maakt bekend te stoppen met Astrotijd en andere astrologische helpprogramma's. Aanleiding is een uitzending van Tros Radar, daarin werd beweerd dat de programma's oplichting zijn. Een redactielid van Tros Radar, die niet paranormaal begaafd was, kon er meteen aan de slag. Ja, en dat werd dan meteen weer voor lief genomen. Ik zat trouwens met verbazing te kijken naar de real life soap van Frans Bauer, die die huisvriendin in huis hadden. Met die kaarten, ja, daar zit je hier toch een beetje over te verbazen hoe dat precies werkt. Maar goed, Suzanne Freek zometeen naar Kenny Rogers, Coward of the Country. Everyone.

0: gevoel.
1: Terwijl iedereen zich enorm druk maakt, zorgen maakt over Suzanne en Freek, knallen ze flink door. Doen het ene na het andere festival om over hun eigen concerten nog maar niet te spreken. Het gaat ze echt gelukkig helemaal goed. Fijn. 17:50 in de middagshow van J&D. Willem Bart nu op de radio.

0: hij bevalt hem volgens mij heel goed in Spanje. Daar heeft hij een B&B, een succesvolle B&B trouwens. Lieve heer, het meelij hoorde jij op Radio JND. En daarmee is het alweer bijna 6 uur. Vanavond is Johan er weer. Ik meld me morgenmiddag om 4 uur, maar morgenochtend natuurlijk. Oude Meuk Woensdag met Willem nog op de radio.
1: JND. Elke dag, jouw Nederlandse dag. Bij JND hoor je thuis.
2: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.

0: niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Wie gaat ermee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: De goedkoopste veranda.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
5: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
6: Goedemorgen!

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
6: Kijk voor vacatures op
7: metselprojecttilburg.nl.
8: Dit is
2: Radio JND.
8: Elke dag
2: jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
9: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Over Asselt, maar ook op twee snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die over Asselt introkken hoorden bij een internationale groep. Want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Over Asselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. En dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt, staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. Het koningspaar gaat volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo, waar Nooren afscheid van hem kunnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: JND Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er ook een half uur langer over. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Rottermeerentunnel een uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Made en knooppunt Zonzeel een kwartier extra. Door een ongeluk is de rechterrijstrook ook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
12: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Best Of en Queen Must Go On.
1: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op aimlife.nl.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk Badkamer.

0: Nieuwsradio.nl of kom langs in Hezen.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.

0: stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Stap in de wereld van Van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: Hoor je thuis. 7 uur.
1: Goedenavond, dit is DAP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op twee snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig, en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Ja, het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Anders aan de net toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
3: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.

0: 70 in Goorle.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
5: De avond van J&D.

0: mee naar buiten.
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto!
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij! Heb je niet wat snelles?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI tweedehands!
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Wood & Work. Kijk op woodandwork.nl.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhaalbrabant.nl.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
8: Wie maakt elk project perfect?
7: Toppie!
8: Paintproject.
7: Meer info op paintproject.nl.
9: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
10: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: De avond van JND.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes! Ja, dames en heren, Tino Martin en Billy Dans. En onze nieuwe single, Ik hoor niks geks, is deze week de Successchijf bij JND.
3: Toch? De JND Successchijf.
2: Hoor je geks?
3: Ik hoor niks geks, maar ik ben er wel heel blij mee.
2: Leuk, jongens. Yes!

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
1: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
9: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.
11: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Stoeienluiten.
2: Ja, die Stoeienluiten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
5: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
4: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
6: Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
8: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
7: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
9: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
10: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
9: Maatwerk Sanitair.
10: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
1: Johan Lintzen.

0: Ja, Robert van Hemert hoorde je met Zandloopster.
1: De avond
2: van J&D.
1: Johan Linssen.
0: Zeg eens wat, Roy.
3: Ja, we zijn er.
0: Oh, je kan ook praten. Ja, we mogen normaal nooit niks negatiefs op de radio zeggen. Maar ja, we moeten het een klein beetje uitleggen voor de luisteraars. We kregen al appjes van Nadine onder andere. Van, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En ze zei van, is het systeem, wil het systeem niet. Maar ik zeg dat ook wel eens ooit als ik zelf een foutje maak. Dat het systeem het niet deed. Maar ze hebben iets in onderhoud gehad. En daardoor stond nog iets niet helemaal goed. En toen deed de microfoon het niet. Ja, dat kan gebeuren. Waar mensen werken. Ja, gaan ook wel eens... Heb je dat nooit, Roy?
3: Bij mij gaat nooit niks mis, nee.
0: Je liegt.
3: Ja, 100%.
0: Ja, maar je was lekker op tijd vandaag. Dus we hebben hier lekker half uur zitten buurten zonder radio.
3: Ja, zo is het.
0: Nee, maar we gaan het vanavond gezellig maken. Ik vind het leuk dat je er bent.
3: Ja, jij niet alleen. Ik ben blij om terug te zijn vooral.
0: Ja, ja. Hoe lang is het geleden dat je hier was?
3: Toen was volgens mij mijn tweede plaatje net uit. En dat zal, ja, ik denk dat daar... ik denk een half jaar geleden, drie kwart jaar.
0: Ja, zoiets dacht ik ook.
3: Denk ik.
0: Maar de tijd vliegt zo hard dat ik ooit denk dat het 3 weken geleden is... en blijkt het al drie jaar geleden te zijn.
3: Ja, nee, het is wel alweer even geleden. Maar ik zeg al, ik was heel blij dat ik weer een uitnodiging kreeg. Ja,
0: ja die doen we tegenwoordig via de mail. Dat is wel sneller.
3: Beetje afgedwongen misschien ook wel, maar...
0: Nee, dat niet. Hoe zag jouw dag eruit?
3: Vandaag?
0: Ja.
3: Ik heb gewoon gewerkt. Dus ik werd vanmorgen om... ik moest eigenlijk om 7 uur beginnen. Dat is niet gelukt. Het is 8 uur geworden.
0: Okay.
3: Dus ik reed om 7 uur thuis weg ongeveer. En toen was ik vanmiddag om 4 uur klaar, 5 uur thuis. Eten, drinken, omkleden, douchen. En nou zit ik hier.
0: En even voor de mensen en ook een beetje voor mezelf. Wat voor werk doe je?
3: Er is in de tussentijd is er inderdaad wel wat veranderd, maar niet zo heel veel. Ik ben witgoedmonteur.
0: Ja, ik wou zeggen, jij deed iets met reparatie.
3: Toen hebben we nog allemaal merken genoemd waar wij eigenlijk niet mochten doen, weet je nog?
0: Nee, ja. Ja, ik doe wel vaker dingen die niet mag. Ja. Ja.
3: Nee, inderdaad, ja, witgoedmonteur. Heel lang verhaal kort. Ik ben begonnen in de winkel als verkoper van witgoed. Toen camerasystemen verkocht. Toen ben ik accountmanager geworden in de zorgsector. Voor een uitzendbureau. Daarna accountmanager voor het uitzenden van veiligheidskundigen. Ja, het is ongelooflijk.
0: En hoe oud ben je even tussendoor?
3: 25.
0: Ja, 25. En dan denk je, waarom in één keer zo'n random vraag? Nou, ik was zo kotsmisselijk. Ik ga het ook zeggen, ik denk gewoon echt letterlijk zo. Van al die accountmanagers dit, accountmanagers dat.

0: is gewoon een veredelde verkoper. Althans, zo, ja, nou niet eens veredeld, want het is gewoon een andere benaming voor eigenlijk een vertegenwoordiger, zijn ze vroeger gewoon. Hè. Maar dat is natuurlijk toch sowieso wel iets tegenwoordig. Hè. Die Engelse functietitels, zeg maar.
1: Ja, dat. Nou, weet je wat ook wat is? De plaat van Henk Benaar, Mi Amor.

0: Ja, Mia Bauer hoorde je van Henk Bernaar.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, het is altijd even omschakelen als het zo rommelig begonnen is. Maar weet je wat het leuke is van rommelig? Als je het erna op hebt geruimd, dan is het altijd weer lekker zen en fris en fruitig.
3: Ja, ja, ja, ja, dat is zeker bij mij thuis ook hoor.
0: Ja.
3: Maar ik moet wel zeggen, je treft het bij ons thuis. Ik heb een hele goede vriendin. Het is ongelooflijk opgeruimd altijd. Behalve als ik thuis ben geweest.
0: Oh ja, dat is man heigen schijnbaar.
3: Ja, ze zeggen het. Ja.
0: Ja, ik kan er niet tegen. Als er 6 pennen op mijn bureau liggen, dan moet ik dat eerst opruimen voordat ik verder kan met mijn werk.
3: Waar, ja?
0: Ja, ik kom wel eens in zo'n autogarage en dan zie je

0: overal wat liggen op die bureaus. Want dat zijn echt van die rauwe mannen dan. Hè? En dan denk ik bij mijn eigen, Jezus, dat je hier kan werken. Ik krijg daar kortsluiting van. Van hier tot aan Den Haag.
1: Ja, dat is, ja, nou, ik moet heel zeggen, ik moet wel zeggen, ik heb daar werkgerelateerd wel. Maar privé ben ik wel een slodder van zo.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En hoe ziet jouw werkbus eruit dan?
1: Nou, ik heb eigenlijk geen werkbus. Omdat ik gewoon op locatie werk. Eén vaste locatie. Dus dat is op zich mijn...
0: Ja, dat was waar ook. Ja. Jij repareert gewoon in een...
1: In een bedrijfshal, ja, zeg maar. Ja. En dan moet ik zeggen, die werkplek... die is redelijk opgeruimd. Maar daar heb ik wel een schop onder mijn reet voor nodig. Daar wel.
0: Ja?
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Nou, ik heb in een kabelassemblagebedrijf gewerkt. En dan, dat kan ook niet altijd opgeruimd zijn. Maar wij hadden altijd een netste bureau. Want ik vond het vreselijk hier, dit en daar, een tangetje en een zusje.
1: Ja, nee, ik vind dat wel vreselijk, maar ik doe er vervolgens niet zoveel aan. dat is eigenlijk meer. Nou, ja. Dus nee, ja, je bent met van alles en nog wat bezig. En dan denk je, ja, weet je... laten we de boel en we gaan de belangrijke dingen eerst doen. Terwijl ze zeggen altijd een opgeruimde plek werkt wel lekkerder. En dat is natuurlijk ook zo, want als je je oude gewassen hebt... dan rijdt hij ook lekkerder voor je gevoel. Althans, ja, dat heb ik wel.
0: Dat is net of dat hij dan uit de showgroep komt. Hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, dat vind ik wel, ja.
1: Ja, daarom. Dus het zou op zich een goede investering qua tijd zijn... om gewoon een keer rotzooi op te ruimen. Maar daar moet nog wel... ja, dat doe ik eigenlijk nooit.
0: Ja, je zei net, hè, mijn muziekje was net te kort... dus ik kon het net niet meer vragen... dat je eigenlijk om 8 uur zou beginnen.
1: Nee, om 7 uur.
0: Of om 7 uur zou beginnen en dat het 8 uur werd. Heb je die vrijheid?
1: Ja, en dat is eigenlijk in verlengde van wat de vorige keer natuurlijk over... Het is... ik doe dat voor mezelf. Dus daar ben ik sowieso heel blij mee. En dat is me ook gegund. En daar ben ik heel dankbaar voor. Vanuit mijn werkgever. Dus dat is één wat echt heel fijn is.
0: Ben jij ZZP'er dan?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk, het is geboren. Voor de beeldvorming is het zo. Ik werkte natuurlijk als accountmanager. Althans, vertegenwoordiger moet ik nou tegenwoordig in deze show zeggen. Begreep ik net. Ik werkte gewoon in loondienst. En dan is het fijne eraan is dat als je op vakantie gaat, dat je dan gewoon salaris krijgt. En met nadeel is wel, als je dus naast je werk, althans naast je zangcarrière, ook nog moet werken, dan heb je 25 vakantiedagen. En dat is natuurlijk, zou je zeggen, 5 weken, dat is meer dan genoeg. Maar als je een keertje een optreden door de week hebt en er een leuke kermis gaan is ergens, ben je een hele maandag vrij. Als je dan toevallig 5 kermissen hebt, dan gaan die vakantiedagen er
0: best snel.
1: Heel snel doorheen. En elke werkgever op het moment dat je komt solliciteren zegt, ja, ik zing erbij. Dan zeggen ze, oh, dat is vet, dat is leuk. Totdat je dan extra dagen gaat vragen.
0: Ja, ik ken het. dus,
1: dat was een beetje het probleem. En ik kwam eigenlijk met dat probleem inderdaad bij mijn huidige werkgever. Althans bij mijn opdrachtgever, zo moet ik dat dan zeggen. En die zei, dat is geen probleem, dan gaan we samen iets op verzinnen. En nou is het zo, ik was gisteravond heel laat thuis. Dus ik belde hem gisteravond en zei ik, joh, vind je het goed als ik morgen een uurtje later kom? En dat is dan ook geen probleem. Dus dat is echt heel fijn.
0: Ja, dus jij belt elke week?
1: Nou, niet elke week, maar het is wel... We nemen wel 1 keer in zoveel tijd even de agenda's door van, hé, waar heb je staan? Omdat, ja, je bent wel aan het freewheelen, maar het kan natuurlijk niet... Ja, een keer houdt het ook op.
0: Zeg maar. Ja, ik wou zeggen, waar is de grens?
1: Ja, nou, de grens zit bij ons wel echt in gewoon communiceren. Dus als ik een drukkere periode heb, die ik steeds meer begin te krijgen, ook met de zingen, waar ik heel blij mee ben, dan is het gewoon even op tijd, gewoon de agendas langs elkaar leggen. En dan wordt er binnen de organisatie waar ik voor werk, dus echt wel rekening gehouden met dan wel, dan niet. Omdat ik wel ook een bepaalde verantwoordelijkheid heb, die ik natuurlijk wel... Ja, er zijn mensen die zitten te wachten van, hé, wat moeten we doen, want er moet een aansturing zijn.
0: Ja.
1: Dus...
0: Ja, vandaag had je gewerkt, zei je. Heb je nog iets niet gemaakt kunnen krijgen?
1: Vandaag niet gemaakt kunnen krijgen?
0: Ja, ja.
1: Nou, nee. Het is, dat is dus eigenlijk veranderd ten opzichte van de vorige keer dat ik hier zat.
0: Oh, nou sloop je net.
1: Ja, dat is veranderd, ja. Toen refereerde ik, nou maak alles kapot. Nee. Toen was ik zelf echt fulltime monteur. En inmiddels is het veranderd dat ik een beetje als meewerkend voorman eigenlijk aan de slag ben. Dus deels...
0: Dat is nog een oude benaming overigens.
1: Maar dat doe ik expres.
0: Ja. Hoe heet dat tegenwoordig eigenlijk?
1: Ja, supervisor denk ik of zo. Hè?
0: Jezus, ga je uit.
1: Dus nee, maar inderdaad een beetje als meewerkend voorman. Dus echt wel gewoon met de mensen bezig van... Hey, hoe kunnen we nou het beste dit aanpakken? aanpakken om zoveel mogelijk efficiënt te werken voor eigenlijk één vaste locatie en nu tijdens de vakantieperiode de andere locatie ook. Dus dat is echt wel heel leuk. Dat is er veranderd en vandaar ook de verantwoordelijkheid, wat soms best lastig te combineren is, maar we doen het ermee. Het gaat goed en ik kan het allebei nog goed doen nu, dus dat is gewoon heel fijn. Het is soms wel druk, dat wel.
0: Ja, maar dat druk, ja, dat kan ook wel op je 25e, toch?
1: Ik leef nog en ik ben ook gewoon weer... Ja, ik ben blij dat ik hier ben, dus mag je klagen? Ik denk het niet, toch?
0: Nee, ik vind het voor klagen... Nee, je mag niet klagen, nee.
1: Maar je mag met... Ik denk dat je, als je in deze tijd kan zeggen dat je het zo druk hebt... dan ben je toch een heel gezegend mens, niet? Toch?
0: Nee, maar ik denk dat iedereen het druk heeft. Het is ook de tijd waar we in leven dat alles hectisch en druk is. Maar ja, jij bedoelt de druk met optreden...
1: Nou ja, het is inderdaad de druk met op, maar buiten, ja, je ziet ook, als je dan op Spanje naar vakantie gaat of wat dan ook, en je ziet dan de mensen, als je nu vraagt, kan ik een kopje koffie krijgen, dat is over 5 minuten die koffie komen brengen, dat zie je hier zeg maar niet. Maar iedereen loopt hier altijd in de 10e versnelling.
0: Nee, dat klopt, maar ja, kijk, jij bent nog vrij jong, 25, dus jij bent in deze tijd wel opgegroeid, denk ik.
1: Ja.
0: Ik ben iets ouder. Je hebt iemand meegebracht die is ook iets ouder. En die zal wel denken van ja, vroeger na 9 uur was het not done om iemand nog te bellen. Laat staan een appje, dat hadden we niet eens.
1: Nee.
0: Dat soort dingen. En ik heb wel eens dat ik denk van, oh, wat zou ik toch nog graag eens een keer teruggaan naar die tijd dat het er allemaal niet was.
1: Als ik om 11:30 iets meer weet, dan bel ik gewoon, hoor.
0: Ja. Ja. Nou, dat was vroeger, ik kijk even naar jou, tegenover jou, maar dat was vroeger, als je dat deed, daar kon je wereldoorlogen mee ontsteken.
1: Ja, maar daarin is het denk ik, althans voor mij is het natuurlijk allemaal van horen zeggen. Laat daarvoor opstaan, want ik zeg al, ik ben in deze tijd geboren en het is misschien nog wel wat erger geworden als wat het was.
0: Maar dan doe ik het anders. Wat vind jij dan wel of niet kunnen? Kijk, ik krijg soms wel eens een appje met Pasen of op een paaszondag. Hè, de gewone, ja. Over van, waarom word ik niet gedraaid? Dan denk ik, ja, ten eerste ga ik daar niet over. En ten tweede denk ik van, ja, hallo, het is fucking Pasen, weet je wel. We hebben ook gewoon... maar wat vind jij dan not done? Waar ligt nu tegenwoordig dan in 2026 een grens?
1: Nou ja, ik weet niet, sowieso denk ik, want het onderwerp waar je nou aansnijdt vind ik wel een interessante, want ik denk dat het sowieso niet per se slim is om een radio DJ te gaan appen van waarom word ik niet gedraaid. Ik denk niet dat per se werkt, maar...
0: Laten we dat even, dat is een andere discussie.
1: Ja, dat is een andere discussie,
0: Ik ben best wel eens benieuwd hoe iemand van 25 er tegenover staat van wat is nu dan tegenwoordig nog een grens?
1: Nou, ik denk niet dat er per se een grens is. Bij mij is het gewoon, je kunt bellen. Als ik niet opneem, heb ik geen tijd. Dan moet je vooral niet blijven bellen. Want dan word
0: dat doen ze tegenwoordig ook.
1: Ja, maar dan word ik wel zoutig, hoor, moet ik zeggen.
0: Je of een vraagteken in een appje?
1: Dan word ik helemaal lijp. Daar kan ik echt niet tegen. Als kijk, het punt is, als ik iets nodig heb van je, dan bel ik. Neem je niet op, dan ga ik ervan uit dat je terugbelt. Althans, dat is het idee met bellen volgens mij.
0: Jij zegt eigenlijk, als ik iets echt snel wil weten, dan bel ik jou. Dan ga ik je geen appje sturen, maar dan bel ik.
1: Ja.
0: In de hoop dat je op kan nemen en dat je opneemt. Maar er zijn ook mensen die sturen een appje, die bellen en dan neem je niet op, omdat je dus gewoon geen tijd had om het appje te beantwoorden en dus ook niet om het telefoontje op te nemen en die sturen dan een vraagteken.
1: Ja, dan ik word daar wel een beetje kribbelig van, ja. Ja, dat vind ik wel echt heel vervelend. Ja, kijk, ik zal er nooit ruzie om gaan maken, hoor, echt niet, maar als je belt en ik neem niet op, dan moet je wel de aanname zelf toch kunnen maken van, hey, ik denk dat hij geen tijd heeft. Toch? Ja, en dan ben ik wel een terugbeller, hoor. Over het algemeen.
0: Oh ja,
1: over het algemeen.
0: Ik ken ook mensen die komen niet opdagen, maar die nemen ook niet op. En die bellen ook nooit terug.
1: Nee, ja, maar ik moet wel zeggen, ik kom wel uit een... op zijn Brabant zegt, ik kom wel uit een nest waar gewoon afspraak is afspraak.
0: Ja.
1: En dat moet ik ook wel zeggen, in het dagelijks leven ben ik daar wel blij mee. Het is wel, als ik met iemand afspreek, ben er om 8 uur. Dan ben ik er eerder 7:45 als 7:55. Mits dat het natuurlijk echt tegen zat, bijvoorbeeld. Net als met een microfoon. Net, maar.
0: Ja, maar dat ligt ook aan mij. Tegen mij moet je nooit zeggen rond 1:00 of 8:00, want dat kan gerust 9:00 zijn.
1: Ja, dan ja.
0: Maar dat zou ook zomaar eerder kunnen, maar meestal is het wel later, hoor. Maar, ja.
1: Nee, ja, ik ben wel van de tijd.
0: Nee, dan moet je zeggen om 8:00. Dan,
1: ja, precies. Ja.
0: Maar zeg je rond 1:00 of 8:00, ja. De meeste mensen zeggen dan 10:50, maar bij mij kan dat ook gerust 5:09 zijn. Rond 1:00 of 8:00. Ik vind dat ook al een breed begrip klinken.
1: Maar wat is dan rond 1:09 bij jou?
0: Ja, dat is...
1: kan dus 10:00 zijn.
0: Ja, maar dat kan ook 8:00 zijn, ja.
1: Oh ja, dat is... ja, oké. Okay.
0: Ja, dat is een mooi bruggetje. Het mooiste van het stel.

0: geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uit best.
2: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het bouwafval?
1: Container Nederland,
3: oh ja.
1: De bouw.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren de amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China en dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden kwam nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen 2,65 euro voor een liter euro 95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.

0: perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: De avond van J&D.
3: Johan Lintzen.

0: Zo, daar zijn we weer natuurlijk. En we gaan gezellig bingoen.
1: Bingo! Bingo!
0: Ja, ik was even de bingo-rad nog klaar aan het zetten.
2: Ja, dat maakt niet uit.
0: Je hoorde net Vincent natuurlijk, en dat ben jij. Die zou eigenlijk naar de studio zijn gekomen pas. Maar toen had hij stukken met zijn bus. Ken je dat busje van hem?
2: Nee.
0: Ja, hij heeft zo'n busje. Heeft hij zijn oude busje.
2: Zo'n transporterbus, of?
0: Nee, zo'n hoe heet dat ook alweer? Zo'n oud model busje wat je in zijn videoclip ook zag bij Dromedans.
2: Nooit gezien. Ga straks kijken.
0: Ja, dan moet je maar eens opzoeken.
2: Ja.
0: Nou, wij gaan gezellig bingoen. En volgens mij heb je dat vorige keer ook al hier gedaan.
2: Ja, zeker. Dat vond ik oprecht het leukste van heel laat. Dat vind ik leuk.
0: Echt waar.
2: Lekker onverwachte vragen daar ook al van.
0: Ja, en we hebben de vragen hebben opgefrist. Dus er zitten weer nieuwe vragen in.
2: Hey, dat is top.
0: Ja, dat is goed, hè. Dan krijgen we tenminste ook eens een keer wat anders te horen. We beginnen met nummer 11. Heb je daar iets mee met 11?
2: Ik ga verhuizen. En,
0: oh, echt?
2: Ja, echt. En ik ga wonen op nummer... Je raadt het al.
0: 11.
2: 44. Nee, 11.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh, dan spookt het hier, denk ik.
2: Dat ja, dat zou kunnen. Wie weet.
0: Wat als je één dag onzichtbaar was, dat is de vraag. Wat zou je dan doen?
2: Als ik één dag onzichtbaar was... er zijn een hele hoop dingen die ik dan zou doen die ik hier niet kan vertellen.
0: Oh, dan vraag ik daar wel.
2: Ja. Nee, wat zou ik dan doen? Ik denk dan toch dat ik... wat zou ik dan doen? Ja, ik denk dan toch dat ik iets misschien heel cliché, maar misschien een bank overvallen of zo.
0: Ja, maar dat is wel heel makkelijk scoren. Dat is hetzelfde als voetballen voor open doel.
2: Ja.
0: Als je al zichtbaar bent, dan kun je makkelijk een bank overvallen.
2: Ja, maar dan dat klopt ook, dat is ook makkelijk. Maar ja, je maakt natuurlijk ook maar één keer mee dat je een dag onzichtbaar bent. Dus als je dan toch die keuze hebt, wat zou jij doen dan?
0: Dat kan ik hier ook niet zeggen.
2: Maar dan vraag ik het dan dadelijk wel.
0: Ja, dat is goed.
2: Ja. Nee, maar ik zou zo... Ja, weet je, ik zou misschien wel in een muziekstudio willen kijken van een hele grote artiest of...
0: Ja, maar ja, dat kan ook als je zichtbaar bent.
2: Nou, exact. Dus er zijn natuurlijk maar een paar dingen die je dan kunt maken op het moment dat mensen toch niet weten wie het gedaan heeft.
0: Ja.
2: Dus ja, dan zou ik zoiets doen, dan ben je ook meteen binnen.
0: Dat is waar. Moet je daarna wel nog even vertellen aan de belasting hoe je aan al dat geld komt.
2: Ja, dan zeg je bij een dag onzichtbaar, dat gelooft toch niemand. Ja,
0: nou ja,
2: ik vind heel wel, stom, maar...
0: Ik vind het wel een leuk antwoord op zich. We hebben het volgende balletje 44. Welke mode uit het verleden mag nooit terugkomen?
2: 44 is mijn huisnummer nu. Het spookt hier echt.
0: Godverdomme.
2: Ja, sorry, wat zei je? Ik ben een keer
0: ik ben er ook even vanaf. Nee, welke mode uit het verleden mag nooit terugkomen?
2: Ik vind, en het komt dus al terug... Ik vind dus de wijde broeken bij heren vind ik top. Zoals het nu is.
0: Oh, echt?
2: Ja, dat vind ik echt top. Weet je waarom? Omdat ik natuurlijk wel volle van postuur ben. Skinny jeans is geen aanrader met overgewicht, in mijn geval.
0: Nou, je hebt niet echt superveel overgewicht. Of je eigenlijk niet, zou ik willen zeggen.
2: Nou...
0: Nou ja, je bent wel stevig gebouwd, maar echt overgewicht. Ik weet het, hè. Ik ben, wat was het ook weer? Ik ben 30 kilo afgevallen of zo. Dus maar over dat gesproken, ik vind wel als jij wijde kleding draagt, aan hebt, dat je dan eigenlijk veel kolossaler oogt, hoor.
2: Ja, daar ben ik wel mee eens. Alleen het voordeel is, iedereen doet dat nu, dus het valt toch niet meer zo op. Wat ik dan vind, wat ik al een aantal keren terug zien komen. Kijk, bij een rock'n'roll of countryster snap ik dat. Maar ik zie dus steeds vaker mannen lopen met broeken die redelijk getailleerd zijn bovenin. En dan in een soort van overgang naar de stijl van nu gaan. Dus een flare broek voor een man.
0: Ja, met die beide pijpen.
2: Ja, ik weet niet, maar daar ga ik... Ja, daar hoeft van mij niet door te zetten, hoor. Want daar ga je mij nooit in zien, sorry. Nee.
0: Van jou geen strakke kleren?
2: Nou ja, strakke kleren kan natuurlijk in de basis wel. Alleen niet van strak naar los.
0: Nee, oké. Dat is een beetje flauwe power of zo, hè?
2: Ja, maar ik ben wel bang dat daar ooit terug gaat komen. Want je ziet natuurlijk wel door de tijd heen... dat bepaalde modedingen zichzelf steeds blijven herhalen.
0: Ja, het komt altijd terug.
2: Ja, want de flarebroek bij de dame is natuurlijk echt een happening geweest weer. Wat nu eigenlijk alweer over is. Want nu is het flare eraf en is het gewoon wijde broek. Punt.
0: Ja.
2: En hoe wijder, hoe beter.
0: Ja, daar heb je wel gelijk in. Jij kan het volgende getal misschien voorspellen, want het zal ook wel iets met jou te maken hebben.
2: Nee, dat weet ik niet.
0: 10.
2: Ik denk, ja, nou, dat had ik niet per se in mijn hoofd. Oh, niet eens
0: 10,
2: overwogen.
0: 10. Nou, 10. Daar hoort bij de volgende vraag. Waar geef je veel te veel geld aan uit?
2: Waar niet aan? Nou, ik ga heel graag uit eten. Daar geef ik veel geld aan uit. Dat is leuk dat je vraagt. Wat doe ik dus? Dat is een heel slecht aangewend. Als ik ergens, als iets mijn vaste lasten elke maand weer veel te hoog maakt, dan is dat het tankstation.
0: Dan neem ik aan het eten?
2: Ja. Het eten en het drinken van het tankstation. Ja, dan vraag je jezelf af welke idioot geeft er €5 uit bij een proteïnereep bij het tankstation, omdat hij op dat moment honger heeft, maar niet dikker wil worden. Daar ben ik. €4,55 vandaag nog betaald. Een proteïnereep bij het tankstation.
0: Ja, nou moet ik zeggen dat ik er altijd zo in heb gestaan. Ik denk, ach man, welke mafkees neemt nou broodjes mee naar de Efteling? Maar wij gaan voort ook met een rugzakje.
2: Ja, maar daar is het dus.
0: Nou, we kopen daar wel nog wel eten, maar we nemen wel drinken mee of water. Ik drink tegenwoordig veel water ook. Maar dan nemen we een flesje water mee, maar... Ja, waarom? Omdat het toch allemaal wel extreem duur is. En dan is het niet zozeer het niet kunnen betalen, maar meer het niet willen betalen.
2: Nou ja, 100% ben ik het ook mee eens. Alleen bij mij moet dat kwartje nog vallen.
0: Ja, maar ja, dat is als je 25 bent. Als je ouder wordt, ik kijk even, aan de overkant zitten ze alweer te knikken. Maar ja, dat had ik vroeger ook. Toen dacht ik ook, ik heb mijn het verrekken. Ik weet wat van het weekend weer binnenkomt. En ja, wie maakt me bang?
2: Nou, en het ding is ook, ik heb laatst dus met mijn vriendin zaten we dus samen. En toen zei ik ze, weet je wat we doen? Ze zei, we gaan eens naar de vaste lasten kijken. Dat is natuurlijk goed om af en toe één keer in zoveel tijd te doen. Want dan weet je wat je hebt en wat je overhoudt en et cetera, et cetera. Ik zal niet zeggen dat ik een hartinfarct ervan kreeg, maar het scheelde niet veel.
0: Nee.
2: Ik had die maand, en dat is echt, ja, dat is heel... Ja, dat kan je eigenlijk niet zeggen. Maar ik had iets over de €300 uitgegeven van eten bij het tankstation. In één maand.
0: Ja.
2: En dan moet ik wel zeggen, dat was wel een wake-up call. Er is wel echt een stuk minder geworden, gelukkig.
0: Ja, nou doet hij €500 in de maand.
2: Ja, nee. Nee, nou, ik schrok daar dus echt van.
0: Ik heb een ander dingetje. Want bij mij is het zo dat ik bijna alle televisieabonnementen heb die er zijn. Netflix, noem ze maar op. Videoland, NPO Start... Kijk ook, want dan kan ik zonder reclame kijken. Disney, HBO Max.
2: YouTube?
0: Nee, YouTube niet. Dat vertik ik, maar dat duurt niet lang, maar heb ik het ook. Want ik kijk nog wel eens oude televisiedingetjes terug op YouTube. En dan word ik moedeloos van de reclame. Het lijkt wel, hoe langer dat je kijkt, hoe meer reclame dat er komt.
2: Ben jij dan ook zo iemand die dan zeg maar de ultra HD-versie van Netflix heeft?
0: Nee, of? Dat niet. Want ik ben helemaal niet op dat gebied materialistisch aangelegd. Ik hoef ook geen Curve TV of wat dan ook. Dat boeit me allemaal niet. Als het gewoon een redelijk goed beeld is, dan vind ik het prima.
2: Ja.
0: 4K en HD, dat boeit me ook niet. Alleen, ik vind het wel leuk om allemaal dingen te kijken. En ik heb een hekel aan die reclame. Dingetjes en ik kijk veel terug. Maar ga al die abonnementen maar eens bij elkaar optellen.
2: Ja, nee, dat wil je maken.
0: En dan betaal ik aan KPN, internet en tv ook nog eens €100 in de maand. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan moet je jezelf eens afvragen, hoe was het vroeger dan? Dan betaalde je 4 tientjes voor kabel tv. En dan was het al in die tijd duur. Want dan stapte ze al over als het weer wat goedkoper
2: was. Ja, maar je redt het voor €100 in de maand niet.
0: Nee, met al die abonnementen ben je gewoon...
2: Ik heb dan wel zo'n hybride telefoonabonnement waar je dan een soort credits van kunt krijgen. Zodat je dan, zeg maar, ik betaal dan net iets meer van mijn telefoonabonnement. Ik geloof, ik moet erom liggen, €35. Een toestel heb ik dan los aangeschaft. En dan, nee, dat moet ik niet zeggen. Ik zit volgens mij een tientje aflossing of zo in de maand, zoiets. Weet ik het. Ik weet niet precies hoe het zit. Tientje aflossing in de maand. En dan betaal ik net volgens mij €8 meer. En dan krijg ik Videoland en Prime Video. Die krijg ik er voor niks bij. Althans, dat is natuurlijk niet voor niks.
0: Dat heb je allemaal betaald. Ja. Dan krijg ik een van die abonnementen ook bij mijn KPN-abonnement. Maar ja, aan het einde van het liedje, onderaan de streep, dan als je dat kijkt, het is absurd voor een beetje tv te kunnen kijken.
2: Nou, waar ik dus echt een hekel aan heb. Als we het dan toch hierover hebben, is voor de Formule 1-kijker thuis, ik noem geen namen, je betaalt €21, om exact te zijn, €20,99 voor een abonnement bij een aanbieder. En dan zit je te kijken en dan komt er reclame voorbij. Terwijl je €21 in de maand betaalt voor het abonnement. Ja, ik vind daar wel van.
0: Ja.
2: Dit is toch helemaal gebeurd. Kijk, als ik dan zeg, joh, je hebt twee soorten abonnementen. Je kunt voor €5,99 een abonnement nemen. En dan krijg je wel reclame, net zoals Videoland eigenlijk doet. Dat vind ik helemaal niet erg. Want dan kies ik er zelf voor. Ja, ik ben nou dus de pin en dan laat mij maar reclame krijgen. Dat is een keuze. Maar €20
0: vragen. Maar dat is ook weer gevaarlijk wat je zegt, hè? Ik ben de pin. Hè? Er zijn ook mensen die luisteren, die kunnen dat niet meer missen. En die zou die 5,99 heel graag betalen voor zonder reclame, maar ja...
2: Ja, nee, daar ben ik het ook wel mee eens.
0: Snap je? Dus kijk, wij zijn verwend en ik zit nu te klagen. En terwijl ik zit te klagen, denk ik, ja, er zijn zat mensen... die doen 1 maand Videoland en die doen 1 maand Netflix... en die doen een andere maand HBO. Want ja, die kunnen dat niet allemaal tegelijk betalen. Kijk, we willen ook allemaal wel. En dat is wat ik toen straks al eigenlijk zei van... ik zou best nog wel eens een keer terug willen naar vroeger... dat je op zaterdagavond lekker op de bank ging zitten... dat je die ouderwetse gezellige tv-programma's kreeg... En dan zeg ik ook, oh, ik wil dat zo graag terug. En nee, tuurlijk komt dat niet terug. Want daar zit de jeugd en heel de maatschappij in het algemeen niet meer op te wachten. Ja, nou, ook niet op huilen is voor jou te laat. En,
2: Een persoonlijke twist eraan. Wij gaan dus iedere zondag, althans, dat proberen we zover als dat de planning het toelaat, gaan wij soep eten bij opa en oma. En daar is gewoon een familiair iets, daar zit er gewoon in en dat doen we graag. Dan, ik denk dat iedereen het wel herkent, als je dan bij 2 generaties later komt, dan worden wel eens verhalen verteld vanuit vroeger, zeg maar. Hè? En dan is het nog gewoon de eerste telefoon, de eerste televisie en noem maar op. En dan komt dus wel eens het verhaal dat ik denk, oh, dat is eigenlijk heel knus en heel gezellig, dat er 1 televisie was in heel de straat.
0: Ja.
2: En dat ze dus met z'n allen op dinsdagavond televisie gingen kijken. En dat ik dan nu denk, hoe gezellig is dat? Want nu zit iedereen thuis voor de televisie. En je stuurt een appje naar elkaar. Hey maat, hoe is het? Terwijl ik denk, hoe vet was dat? Je kon elkaar niet bereiken. En als je iets wilde weten, liep je er naartoe.
0: Ja, ja, je had het toen straks over... Er is iemand van de reis, zei jij toen straks. En daar liggen mijn roots ook. En dan was het vroeger zo dat als je geluk had... hadden 1 of 2 mensen op het kamp hadden dan een telefoon... En dan werd er over de kamp heen geroepen... telefoon, die en die. En dan, ja, dan werd je geroepen.
2: Ja.
0: En zo hadden ze in het begin natuurlijk ook allemaal 1 televisie. En zo is dat ook in de woonwijken en in de volksbuurtjes geweest.
2: En hoe dat, vet is dat?
0: Ja, dat is wel grappig. Ja, daar hoorde je alle moeders om 6 uur roepen dat het etenstijd was.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja, ja. Ja, maar ja, diegene die je mee hebt gebracht, die knikt hier en die zit helemaal te glunderen. Maar dat was vroeger wel.
2: Ja.
0: En dan tegen mij werd nog gezegd van, als de klok 5 keer slaat, ja, dan was het 5 uur, dan moest ik komen voor te eten. Dus als die klok hoorde, want die sloeg ook om het 30:30, dan moest je even denken, kut. En als er iemand doorheen praatte, was je de tel kwijt. Dan wist je dus niet hoe laat het was. Dan moest je even de kerktoren weer opzoeken, dat je hem kon zien, zeg maar. Ja. En dan wist je, oh ja, shit, nou moet ik gaan. Maar als je 3 minuten te laat was, dan kreeg ik echt op mijn sojemieter. Zeker als ik bij mijn oma kwam. Maar tegenwoordig, die kinderen, ja, die krijgen een appje en die komen 3 kwartier te laat terug. En het is allemaal veranderd.
2: Maar als ik dan, want ik ben natuurlijk, ja, ik ben een hartstikke piepjongen natuurlijk eigenlijk. Maar,
0: het is dat je het zegt, hè?
2: Ja, maar ik zeg het gewoon ook zelf.
0: Anders wist ik het niet, hè?
2: Ja, maar normaal is het altijd als ik dan zeg, boh, was het leven toch zwaar. Dan zeggen ze, ah jongen, snotkoker, houd toch op. Je hebt nog helemaal geen ervaring. Dat is dan wat ik dan terugkrijg. Dus ik vul hem zelf maar in. Maar als ik dan nu de vraag, zeg maar, aan jou zou mogen stellen. Was dan de tijd vroeger beter dan nu?
0: Nou ja, laten we vooropstellen, ik ben 39, dus ik zit eigenlijk nog... ik ben ook als ik tegen met oudere mensen praat, zeg ik dan, oh, je bent nog te jong. Dus ja, ik vind dat ik die vraag niet helemaal... hoe zeg je dat nou? Ja, ik kan hem wel beantwoorden, maar dan zullen een hele hoop oudere mensen zitten te luisteren en zeggen, oh, snotpin, weet je wel, ook nog even ja. Goed. Ik zeg wel eens ooit inderdaad, ik vond vroeger beter. En dan zeggen oudere mensen altijd, nou, vroeger was er ook al van alles.
2: Ja,
0: kijk, de moderne tijd heeft natuurlijk, het is fijner dat je op je telefoon kan zeggen van, nou, ik moet naar Amsterdam, ik moet op die straat zijn, je typt het in en je komt eraan. Vroeger had je stratenplan, dat heb ik ook nog meegemaakt. En dan moest je in zo'n boek kijken, nou, al die mensen snapten de logica. Ik moet zeggen, ik vond het irritant. Ja. D1, vakje 3. Maar ja, dat had ook charme. Stond je ook in de regen, werd het voor zo'n groot bord. Ja, dat soort dingen. Kijk, waar ik wel een heel erg hekel aan heb eigenlijk. Al die jong, maar ook ouders gewoon. Als je in de wakker hebt, ik pak de Efteling, dan komt je heel vaak te sprake. Dus die naam heb ik al zo vaak genoemd, dat kan ik makkelijk doen. Daar sta je dan in de wachtrij en dan wil je doorlopen. En als ik een dagje weg ben, dan zit ik eigenlijk bijna niet op mijn telefoon. Want ik vind eigenlijk, dan had ik beter thuis kunnen blijven.
2: Ja.
0: Maar dan zitten ze voor je de tijdlijn af te scrollen. En dan letten ze niet op en dan vallen er gaten in je rij. En denk, mens, loop nou eens door. En dan kan ik het van de jeugd nog wel verdragen. Maar van die volwassen mensen die daar vroeger zelf ook nooit hebben gehad. Dan denk ik van ja, je loopt altijd over de kinderen te mouwen. En dan zelf doe je het ook zo, snap je?
2: Ja, maar, ik moet ook wel zeggen dat het ook wel best treurig is als je een restaurant inkijkt van buitenaf, toch?
0: Ja.
2: Wij hebben dan bij ons in Oost, daar zit een sushi-tent langs de grote weg af. En dan denk ik dat sommige luisteraars wel meteen weten waar ik het over heb. Maar dan kun je dus, als je dan zeg maar met de auto bij het stoplicht staat, kun je
0: naar binnen kijken.
2: En dan zie je daar gewoon complete families en gezinnen. En ik denk dat ik daar zelf ook debet aan ben, moet ik wel zeggen. Die zie je dan met z'n vieren gezellig uit eten. Nou, dan denk ik dat iedereen thuis wel in kan vullen hoe dat er dan uitziet. Papa op Facebook, mama op Instagram en de kinderen zijn een spelletje aan het spelen.
0: Ja, maar dat vind ik dan nog niet zo'n ramp, als ze mij dan niet meer lastig vallen. Maar ik ben een keer met de buren van ons uit eten gaan bij de Griek in Weert. En die was net weer geopend, er was een nieuwe eigenaar in. Dus dat gingen we dan proberen daar. Nou, er ging al van alles mis met de bestelling. En het was allemaal een hele hoop bij elkaar, zeg maar. Maar er zat ook een tafeltje verder. Twee volwassen mensen, een man en een vrouw en twee kinderen. Die kinderen die waren al niet erg opgevoed, zal ik maar zeggen. Dus die maakten al best veel lawaai. Die zaten vervolgens ook nog eens filmpjes te kijken. En die moeder zat op een gegeven moment ook op de telefoon. En dat stond zo hard dat ik in de zaak al meerdere tafeltjes mensen om hadden zien draaien die naar keken van, wat is dat toch allemaal voor lawaai? En, wat is dat allemaal voor... en dan denk ik bij mijn eigen, dat het hele restaurant heeft in de gaten gehad. En zelf heb je dat niet in de gaten, dat dat eigenlijk gewoon niet kan.
2: Nee, ja, maar zei er iemand iets van?
0: Nee, niemand zegt er niks van.
2: Dat had ik toch van jou eigenlijk wel verwacht. Dat je dan om zou draaien van, hey.
0: Nee, maar ja, dan kunnen elke dag ruzie gaan lopen maken.
2: Ja, dat klopt. Ik vind jou wel gewoon iemand die dan, bij wijze van spreken, wel gewoon netjes natuurlijk. Je gaat daar geen tennis lopen schoppen, maar van, hey jongens, we zitten in een restaurant bijvoorbeeld. Snap je? Althans, ik zie mezelf daar wel doen. Alleen tegelijkertijd denk je, als ik daar zit, dan zeg ik waarschijnlijk ook niks.
0: Nee, ja, ik voel me daar niet zo voor geroepen. Ik zou dat als eigenaar misschien wel doen. Maar ja, dan moet je ook uitkijken tegenwoordig natuurlijk.
2: Ja, want het is meteen 100%. Hebben we nog een vraagje?
0: Ja. Je gaat waarschijnlijk twee huizen met nummer 11 kopen. We komen uit op 22.
2: Oh, nou ja.
0: En daar hoort bij, wat is de mooiste plek waar je ooit hebt opgetreden?
2: De mooiste plek waar ik ooit heb opgetreden is bij mij toch wel heel variërend. Want er zijn er namelijk meerdere. En dan heb ik het eigenlijk in verschillende aspecten. Dus één, wat het tot nu toe het vetste was wat ik heb mogen doen, waar ik eigenlijk altijd wel een droom is geweest. Nou, een langdurende droom is ook niet waar, want ik zing natuurlijk nog geen 3 jaar. Maar de plek waar ik altijd wil staan is Paaspop. En die wens is in vervulling gegaan afgelopen Pasen. Dus dat is één. En wat ik dan ook wel echt heel leuk vind om te doen, ik ben echt een skifanaat. Dus wintersport is, daar kun je mij nu voor wakker maken van, hey, we gaan morgen naar een indoor skihal. Dan bel ik mijn werk af en dan ga ik mee. En ik mocht de afgelopen winter in Gerlos zingen voor een aantal dagen.
0: Ja, dat is leuk.
2: Ja, daar word ik als mensen echt gelukkig. Al kost me dat dan, ja, dat maakt me echt niet uit. Als ik daar naartoe, daar word ik zo gelukkig van. Dat is echt. Ik ben daar ook, ze zei je kunt vliegen. Ik zei, oh, ik rij wel. Ja, hoezo dan? Ik zei, dan kennen mijn spullen mee. Dus het was echt 's morgens uit bed. En meteen om, oh ja, ik ben ook zo'n ja, meteen de eerste lift natuurlijk naar boven om 8 uur. Dus middags om 4 uur met pap in de benen naar beneden. En dan even snel eten, een paar uurtjes slapen. En s'avonds om 10:30 zingen tot 11 uur. Volgende kroeg, 12 uur tot 12:30 zingen. En dan 's morgens om 8 uur weer op de piste. Dus dat was, het waren wel hele zware dagen, maar daar vind ik. Ja,
0: het is een hele andere omgeving, een heel ander iets eigenlijk.
2: Mochten er inderdaad organisatoren beluisteren, bellen. Ik ben erbij.
0: Ja. Nou, we doen eentje om het snel af te leren. Ik heb nummer 25. Wat is de grappigste vergissing die iemand ooit over jou maakte?
2: De grappigste vergissing die iemand ooit over mij maakte?
0: Ja, of een misopvatting, of een gedachte, of weet ik wat.
2: Nou ja, dat is natuurlijk. Ik denk dat het dan te maken heeft met toch wel de muzikale carrière. Ook dat mensen wel eens het idee hadden dat ik al weet ik veel hoe lang zong. Of dat ik het podium opliep en dan aangekondigd werd als een andere zanger. Ik heb ooit dus te maken gekregen met iemand. Iemand die een festival georganiseerd had. En die zag mij aan. Ik had een zonnebril op. En die zag mij aan voor Rutger van Barneveld.
0: Dat vind ik wel de grappigste eruit, denk ik.
2: Oprecht, ik kwam aangelopen en die zei, zo, ben jij vroeg? Je moet er pas om 10:00. Ik zo,
0: Dan zei je, ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Ja, dan zei ik, nou ja, ik zei gewoon, dat begrijp ik niet helemaal. Ik zei, want ik sta om 8 uur op de timetable. En dan zei ze, jij bent Rutger? Ik zeg, ja, zeker. Ja, zeker. Dus ja, ja.
0: En als ik boven vroegop sta, ben ik Rutger Kot.
2: Ja.
0: Nou, we gaan even muziek draaien. We gaan straks ook naar jouw nieuwe plaat luisteren. Maar eerst Gerspardoel.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: gaat weer een vloertje leggen.
1: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
2: 0626-222-498.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau.
1: Cementdekvloeren, kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Goedemorgen.
7: Met

0: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
3: Grintkeizer.nl.
2: Siergrint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
8: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
9: Rework presenteert Volle Bak.
10: Volle Bak.
9: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, DC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
8: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Johan Lintzen.

0: natuurlijk over jouw nieuwe single hebben gehad.
1: Ja, ja.
0: En ik ben even te kijken, want we hebben ook nog berichtjes binnengekregen. En ja, ik was even kijken of er misschien nog een vraag voor jou bij stond. Want onze vaste luisteraar Nadine, die vraagt meestal dingen. En toevallig vandaag niet, maar ik moest wel de groetjes aan jou doen. Dus bij deze.
1: Ja, nou, de groetjes terug, kei leuk.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat doen
1: we. En mocht er nog een vraag zijn, gewoon stellen, hè?
0: Ja, dan krijg ik daar een appje. Dat...
1: Ja. Nou, zijn we er nog.
0: Ja. Bij je vorige single ben je niet op bezoek geweest hier. Maar ja, het kan ook niet altijd. Je kan niet altijd 10 gooien. Nee, je kan nooit 10 gooien. Nee, je gooit niet altijd 6.
1: Het ligt eraan als je 2 dobbelstenen pakt, hè?
0: Ja, dan kun je 10 gooien. Ja. Ja. Jij bent wel... Clever heet dat. Nee, maar goed, je kan niet altijd komen. Dat, soms komt er zoveel uit en dan moeten we keuzes maken. Maar
1: ja.
0: Je vorige single heeft het wel aardig gedaan.
1: Ja, ik ben echt wel heel trots op die plaat ook. Daar ben ik echt wel super blij mee. Die is eigenlijk een hele leuke muzikale middag samen met Jeffrey en Jurian is die eigenlijk ontstaan. En wij voelden de vibe wel. En toen hebben we hem eigenlijk uitgewerkt. En die hebben we online geknald. En die pakte wel. De mensen vonden het in ieder geval, denk ik, net zo leuk als dat wij het vonden.
0: Ja, het mooiste van het stel hebben we het over.
1: Ja.
0: Dan heb ik daarnaast nog Bij Jou. En ik weet dat zij het ziet. Die draaide toen straks.
1: Ja.
0: En de nieuwe, dus dat zijn er 4.
1: Ja. Ja, ik heb nu 4 platen uit.
0: Ja. Ja, en waar ben je nou het meest trots op dan?
1: Nou, dat is eigenlijk natuurlijk wat ik net in de break ook al even kort tegen jou zei. Ik ben nog steeds het meest trots wel op mijn eerste plaat. Alleen, die heeft me wel ook een beetje verwend gemaakt. Omdat ik die eigenlijk ook, voordat ik bij mijn label tekende, die gooide ik eigenlijk een beetje lukraak online. Want ik had helemaal geen verstand van TikTok. En dat is natuurlijk wel het platform tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dus ik gooide hem online en ik wist niet waar me overkwam. Ik had 600 volgers, net een nieuw account aangemaakt en dan even op Instagram gepost van hey, kijk even naar mijn TikTok. En nog geen 24 uur later zaten op 280.000 weergaven. En 10.000 likes en reacties tot en met. En, dus ik beknalde die toen in één keer ging de telefoon ook. Toen belde Berg Music mij inderdaad op. Die zei, hey Roy, kom even op gesprek. Heel leuk. Uiteindelijk ook echt een hele fijne samenwerking uitgekomen. Maar die plaat die ging als een malle. Die had volgens mij 100.000 streams binnen anderhalve week. En dat vond ik echt bizar. Ik wist niet wat ik meemaakte. Daar is nog wel de plaat. Die zing ik ook echt heel graag ieder weekend. En ik ben er het meest trots op. Simpelweg omdat waar ik ook kom in het land, er altijd wel iemand meezingt. Van voor tot achter.
0: Ja, we hebben het over Bij Jou zijn.
1: Ja.
0: Is het niet zo dat bij heel veel artiesten altijd de eerste plaat wel een beetje het allereerste kindje, altijd een beetje zo'n speciaal gevoel blijft?
1: Ja, en dat is natuurlijk een combinatie. Het is en een heel speciaal gevoel. Het was mijn eerste plaat. Het was mijn eerste plaat die ik uitbracht onder inderdaad een label. Het was de eerste plaat die het ook goed deed. De eerste plaat die werd meegezongen door mensen. En die heeft toch wel wat deuren voor me opengezet. Waar ik echt helemaal geen weet van had voordat ik dacht, ik heb een leuke plaat gemaakt. Ik knal hem online en we zien het wel eigenlijk.
0: Ja.
1: En ja.
0: En je hebt een beetje je eigen stijl.
1: Ja. Ja.
0: Vind ik.
1: Ja, nee, dat is ook wel een specifieke keuze. Ja. Ik ben zelf eigenlijk echt een rock'n'roll man. Dus
0: ja, daar hebben we het vorige keer over gehad.
1: Ja.
0: Maar ik krijg net een appje binnen van Nadine. En die vraagt aan mij, ik wil je vragen, heeft de zanger nog een idool? En toen dacht ik, nou, dan kan ik een leuk bruggetje maken. Want jouw eigen stijl. Hè, dan, ik denk dat ik vorige keer ook een beetje heb gehad van, heb je bepaalde voorbeelden? Dus brandlos.
1: Ja, ik heb de vorige keer heb ik eigenlijk dezelfde naam gezegd als die ik deze keer ga zeggen. Die zul je dan waarschijnlijk niet verwachten als het gaat om idool. De Nederlandse idool is voor mij nog steeds, ondanks alle rumoer eromheen, is echt Tino Martin qua zang.
0: Ja.
1: Dat is gewoon voor mij nog steeds de beste zanger van Nederland. Dat vind ik ook echt. Als het gaat om wereldwijd, dan zijn er natuurlijk een aantal. Maar dan ben ik wel echt fan van toch wel Jerry Lee Lewis onder andere. Vind ik Elvis natuurlijk leuk. Maar ja, ik vind ook Elvis vindt iedereen leuk, lijkt mij. En ik vind Johnny Cash heel vet.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dan moet ik in één keer denken, Elvis, hè, heel veel mensen hebben het erover. Ze doen allemaal coveren. Nou, dat is al zo oud als de weg naar Rome. Want heel veel liedjes van Elvis zijn ook bestaande tracks.
1: Ja. Ja, maar dat is met natuurlijk.
0: En toevallig Dolly Parton is overleden onlangs. En
1: ja.
0: Die had natuurlijk I Will Always Love You.
1: Ja.
0: Ja, en dat was een leuk liedje. Totdat Whitney Houston ermee kwam. En toen was het een enorme dijk van een hit.
1: Ja, maar dat is. Ik denk dat ook, zeg maar, na dat het trieste nieuws kwam dat ze overleden was. Heel veel mensen toen ook pas het besef kregen dat het eigenlijk een liedje van Dolly Parton was, denk ik.
0: Ja, zou dat?
1: Ja. Ik heb echt al met verschillende mensen gesproken die zeiden, hè, hoezo wordt dat gekoppeld aan Dolly? En ik dacht, ja, zij is de maker van die hit.
0: Alleen,
1: ja,
0: zij heeft het geschreven.
1: Ja, alleen Whitney Houston, die zorgde ervoor dat het wereldbekend werd.
0: Ja.
1: Inderdaad, dat gesprek heb ik echt al met een
0: aantal. Het zijn wel allemaal iconen. En de laatste tijd vallen er steeds meer om. Hè. Er gaan er steeds meer overlijden. Steeds meer. En dat vind ik ook met de tv-geschiedenis. En ja, we hebben het er straks over gehad. Jij bent 25. Maar dan kijk even weer naar degene die je mee hebt gebracht. De Ron Brandsteder, hè, die overleden is. Dat waren toch wel allemaal net zoals... Dat was van Nederland natuurlijk. Maar net zoals Dolly Parton is wereldwijd. Dat zijn allemaal van die iconen. Die mensen hebben echt iets veranderd, ja. Zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ik als ik dan even zelf... Ik ben natuurlijk nog heel jong, gaan we weer. Ja. Maar Dolly Parton is wel muziek die ook ik... van de echt wel bijna de nieuwste generatie... Ik heb dat meegekregen.
0: Ja.
1: Iedereen kent Dolly Parton. Ik denk als ik een 9-to-5 of Jolene opzet... bij mijn nichtje of neefje van bijvoorbeeld 10 jaar jonger... ook die, hij zal misschien niet meezingen of zij, maar ze kennen het wel.
0: Ja, ik vraag me wel eens af tegenwoordig met de tijd van Suno en al die dingen die we hebben. En ik vind dat muzikanten en artiesten en dat soort dingen eigenlijk kunstenaars zijn. En dat mis ik tegenwoordig een beetje. En dan vraag ik me wel eens af, die dingen die hun hebben gepresteerd, kunnen ze dat nu nog bereiken?
1: Ik ben nog steeds wel van mening, als jij ras muzikant bent, daar zit erin of daar zit er niet in, denk ik. En de ene komt er op een later moment achter als de ander. Ik ben nog steeds van mening, als ik de studio inga om een nieuwe plaat op te nemen en ik zie het goochelwerk, en zo noem ik het ook echt, wat mijn producer doet. Ik ben een zanger in hart en nieren en ik geniet van elke noot die ik mag zingen voor de mensen. Maar wat hun doen, daar zit erin of daar zit er niet in. Zeg maar.
0: Ja, maar ik vraag me wel eens af, de hits van nu, kennen we die over 35 jaar nog?
1: Nee.
0: Kijk, blijf bij mij, Rutje Kot en Paul de Leeuw.
1: Ja.
0: Dat is zo'n grote hit geweest, dat kent heden de dagen nog iedereen, denk ik.
1: Nou, ik denk als we het over Kali hebben, die hoor je over 30 jaar nog steeds in de kroeg. Maar ik denk de hits die wij op dit moment hits noemen, dat ja, ik weet niet of ik over 30 jaar nog...
0: Maar laat ik het anders zeggen. We hebben 2 zomerhits gehad, hè, ja, in het Nederlandstalige.
1: Cherio en Rutger natuurlijk, ja.
0: En we hadden een aantal jaren geleden, ik denk dat het 2000 was... maar normaal kon Max, maar die is met vakantie... en die kon dat mooi aanvullen. Cassie Cano, ik denk dat het uit 2000 was, denk ik.
1: Cassie Cano.
0: Ja, is dat was ook een zomerhit. Die kennen we de heden ten dagen nog.
1: Ja, gaat dat wordt nog steeds gedraaid.
0: Ja, gaat dat met deze 2 liedjes ook gebeuren?
1: Ik hoop voor Justin en Rutger dat we over 30 jaar nog steeds hun liedjes meezingen. Maar ik twijfel er wel over.
0: Ja, ik ook.
1: En kunnen ze...
0: Ja, ik ook,
1: En ik, want ik gun echt dat ik hoop het, dat ik over 35 jaar nog steeds zo lang... Dat hoop ik. Alleen, ik denk wel dat de hits, dat er een houdbaarheidsdatum op zit, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik heb even gauw in het systeem gekeken. Cassie Cano staat hier 2000, dus dan zit ik goed.
1: Ja, we moeten een potje hits gaan doen.
0: Ja, dat is wel leuk, hè, dat spel. Ja. Ik moet zeggen dat ik daar ook best wel vaak mee scoren kan. Omdat ik toch vaak wel een beetje in de buurt zit.
1: Ja, maar het is als radio-dj ook niet eerlijk om dan mee te doen.
0: Nee, maar ook niet als je mijn buurman bent. Want die weten ook alles bijna. Behalve als het echte Nederlandse tralala. Dan win ik, want dat weet ik allemaal. Maar hij met die oude 60, 70, 80... Ja, oh god, maar ja...
1: Ik heb me kapot geschaamd over jouw beeld. Van wij waren in Oostenrijk op vakantie. En mijn vader zat erbij en mijn oom zat erbij. En we gingen hitster, Nederlandstalige hits. Maar daar zitten dus natuurlijk ook wel oudere nummers bij.
0: Ja.
1: Ik ging echt... Ik zat af en toe te luisteren. Ik dacht...
0: En ik de min.
1: Ja, nou, maar dat soort dingen. En dan noemden hun dan ja, het al ertussenin goed. En dan dacht ik echt, ja... En ze keken mij dan ook aan van, ja, maar jij bent toch zanger? Ik zei, ja, dat klopt, maar...
0: Nou, weet je wat het nadeel daar wel van is? Dan weet ik bijvoorbeeld dat het een liedje van Corrie en Koos was... En dan hebben ze in Hitster bijvoorbeeld Corrie Konings met dat liedje gebruikt. En dan staat er op het kaartje staat dan alleen Corrie Konings. Of je hebt het andersom. Dan staat er dat het eigenlijk een duo is. Ja, en dan werkt het precies net andersom, zeg maar. En dan zeg ik, dat klopt niet, want het is een duet geweest. Of ja, het was een solo liedje.
1: Ja, ja.
0: Over liedje gesproken. Ik heb hem klaarstaan, jouw nieuwe plaat. Daar gaan we het even over hebben, zometeen. Maar we gaan hem eerst even draaien. Roy van Nieuwland hoor je en ik weet dat zij het ziet.

0: De drie A's en je zit in mijn hoofd, hoor hier.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, gezelligheid kent geen tijd. Nou ja, hier wel, want we gaan langzaam naar de klok van 10 uur. En dat betekent dat het er weer bijna op zit. Maar niet voordat we...

0: Ja, hij sminkt de pannen uit de nieuwe single van Roy van Nuland. Ik weet dat zij het ziet.
1: De avond van J&D. Johan Linten.
0: Het is best een lange titel eigenlijk.
2: Ja, klopt ja.
0: Ja, je ziet tegenwoordig korte titels. Dat bedoel ik eigenlijk.
2: Ja, ja, ik vond het gewoon... we hebben even getwijfeld hoe we het zouden noemen. Wordt het rock and roll? Want dat is natuurlijk wel... een veel terugkomend zinnetje in.
0: Ik vind het wel een beetje een tongbreker eigenlijk. Ik weet dat zij het ziet. Ja.
2: Ja.
0: Dat zijn een beetje van die korte boordshow achter elkaar. Ja, maar dat ligt aan mij hoor. Maar...
2: Nou, dat ligt helemaal niet aan jou. Want dat is inderdaad. Ik heb die vraag wel al een aantal keer gekregen. Waarom is het geen rock and roll? Maar dan krijg je wel, ik vind een heel vertekend beeld natuurlijk van de.
0: Gelijke stempel ook.
2: Nou, exact. Dus als mensen gaan zeggen van ja, maar het is. Het is want het is natuurlijk. Er zit een rock'n'roll sausje overheen. Dus de crème de la Roy van Nederland, om het zo maar te zeggen.
0: Nou, dat is mooi gezegd.
2: Ja, zeker. Maar is het een rock'n'roll liedje? Is het antwoord eigenlijk nee? Want ik vind het gewoon. Het is een mix van het Nederlandstalige lied, wat op dit moment heel een hot item is. Gecombineerd met iets wat ik leuk vind om te maken.
0: Weet je ook wat voor muziekstijl het is? Als je erop zou moeten dansen?
2: Nee.
0: Dat weet de jeugd tegenwoordig ook niet meer. Ik.
2: Jij hebt geen idee, waar is het?
0: Ja, dat durf ik even ook 1, 2, 3 niet te zetten.
2: De tango.
0: Ja, een tango.
2: Maar wel heel snel.
0: Ja, ik zou bijna denken foxtrotje, maar dat. Ja, ik zat net volop met jou te praten en op de achtergrond draait dat liedje mee en dan luister je niet aandacht. Weet jij het wel? Ik kijk even. Nee, ook niet. Nee. Ja, maar de mannen weten dat ook vaak niet. Hè? Die vrouwen weten. Mijn moeder weet dat allemaal. Oh, nou is dit, dat. Maar ja, dat is ook iets wat me wel opvalt. Dat ze tegenwoordig niet meer echt weten.
2: Nou, ik vind het ook uitzonderlijk om te zien hoe weinig mensen. Ik ook, overigens. Ik heb daar echt serieus mot. Of ja, mot. Dat klinkt wel of het van die ruziemakers zijn. Maar we hebben het er thuis wel al vaak over gehad. Mijn vriendin is dus. Heeft een Poolse komaf. En afkomst, zo moet ik het zeggen. En die vindt het dus niet normaal dat ik niet kan dansen.
0: Nee, want daar is dat heel erg. Dat weet
2: ja.
0: Ik.
2: Ja, en dan. Oh, ik ga natuurlijk wel. We gaan als op vakantie naar Polen. Dan hebben we aan bruiloft. Of. Dat is ongelooflijk. Dit drie dagen feest.
0: Ik ben helemaal geobsedeerd door een filmpje op YouTube. Dat is van een bruiloft van Poolse mensen. En daar hebben ze een heel leuk liedje. En dat melodietje heb ik eens een keer opgeslagen. Omdat ik dacht, dat is misschien iets leuks. En nog een ander melodietje heeft Mike Kanders onlangs uitgebracht, overigens. En daar zie je ze allemaal zo op dansen. En dat vind ik zo mooi om te zien.
2: Ja, en dan zijn wij eigenlijk maar harken. Ja. Maar ik schaam me dan ook. Want ik was dus daar inderdaad op zo'n bruiloft. En dan komt er dus een specifiek liedje op. En dan gaan ze pakken elkaar allemaal beter.
0: Ja.
2: Of dat ze de hele dag niks anders doen als dansen. Zo goed ziet hij eruit. En dan sta ik ertussen als Hollandse boer, om het zo maar even te zeggen. Zo stijf als iets. Dan, ja, hij ziet er niet uit. En dan zie je die mensen, die zie je dan ook mijn vriendin aankijken. Zo van, hoezo kan jouw man niet dansen?
0: Ik wil hem jou dansen, maar mijn voeten doen zozeer. Ja.
2: Dus ja.
0: Weet het, ja. Het muziekje was eigenlijk al afgelopen. Ik heb hem nog even 1 keer opnieuw gestart. Ja, het is zo gezellig dat de tijd vliegt. En ik moet zeggen, jij bent ook niet van de korte antwoorden.
2: Nee.
0: Vind ik alleen maar gezellig.
2: Ja.
0: Alleen dat betekent wel dat we eigenlijk dan al snel te weinig tijd hebben. En zeker als dat je dan ook nog een half uur kwijtraakt.
2: Aan de microfoon die niet wil.
0: Ja, die microfoon die was... het leek wel 1 april vandaag met grapjes.
2: Ja, toch?
0: Nee, maar ik vond het wel leuk dat je er weer was. Alles valt weer op zijn plaats. De vorige keer was ook zo gezellig.
2: Ja, ja.
0: Wat een slijm, zeg.
2: Ja, ongelooflijk. Ik denk dat ik over een half jaar weer terug mag komen, denk ik.
0: Ja, ja. Je bent al met een nieuwe plaat bezig.
2: Ja, absoluut. En daar gaat dus iets worden wat de mensen niet van mij verwachten. Ja.
0: Dat klinkt interessant.
2: Ja, dit is. Ja, ik heb de vorige keer in Moergestel heb ik er al het een en het ander over gezegd. Toen ik inderdaad bij Max aan de desk stond. En het wordt. Het is weer de crème de la Roy van Nuland. Alleen dan wel. Het kan een palingsound zijn. Het kan. Geef het beestje naam, ik weet het niet. Ik hoorde het. Mijn platenbaas stuurde het naar mij toe. En ik dacht, wat stuurt hij nou? Dat was echt mijn eerste reactie, primair. En ik ben naar de studio gegaan. En het is echt een hele dikke plaat geworden. Echt waar.
0: Ja, wanneer komt hij uit? Wat is de bedoeling?
2: Naar alle waarschijnlijkheid, mits het een beetje mee zit allemaal, ik denk richting het einde van het jaar.
0: Ja, ik vind het altijd een dooddoener om dat te vragen. Omdat je komt voor je huidige plaat en denkt, wanneer komt je volgende plaat? Maar in dit geval hebben we het erover, hij ligt klaar. Maar dan vraag ik eigenlijk naar de planning. Maar deze moet natuurlijk ook gewoon even zijn tijd krijgen. Het is een hele leuke plaat wat je uit hebt gebracht.
2: Ja.
0: Iedereen moet hem even in Spotify zetten. Roy van Nuland met Ik weet dat zij het ziet. We moeten af gaan ronden, want het nieuws staat voor de deur. En de commercialtjes, de pingeltjes. En dan zou ik zeggen, volgende week is vakantie, dan ben ik er niet. Max is op vakantie en ik ben dan ook met andere verplichtingen. En de week daarna zijn we er weer en dan hebben we weer nieuwe gasten. Ik vond het leuk dat je er was.
2: Ja, dankjewel weer.
0: En wij gaan afsluiten met Django Wagner. En als ik het anders zou doen.
2: Yes, dankjewel.
0: Als ik het anders zou doen, dan drukte ik nu op start.
3: Als ik het anders zou doen.

0: je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
1: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
2: ABN uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
0: ABN. Met de M van Magnifiek.
3: Douche eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland.
2: Oh ja.
5: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip. Kom

0: uur.
1: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Over Asselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tolen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
4: 585957
3: of kijk op henk.jobs.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen
6: en nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen.
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt en alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
2: De avond van J&D.
7: Van J&D.

0: www.vol.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
0: Goedenavond, dit is Radio JND. Jouw

0: Kaarten vanaf 1995. Kijk op aimlife.nl.
1: Wie van Elektra houdt.
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: De avond van J&D.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
4: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
3: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
5: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
6: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: je thuis.
1: 11 uur. Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang. En volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog, de minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
2: JND.

0: J&D.
1: Van J&D.
2: Deze is van mij,

0: Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom.

0: Specialistbrabant.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Sommige mensen hebben een

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: De nieuwe J&D-app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes! Ja, dames en heren, Tino Martin en Billy Dans. En onze nieuwe single, Ik hoor niks geks, is deze week de Successchijf bij J&D.
3: Toch?
2: De J&D Successchijf.
3: Hoor niks geks?
2: Ik hoor niks geks, maar ik ben er wel heel blij mee.
3: Luister, jongens.
2: Yes!

0: 4.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: De nacht van JND.
3: JND.

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Goedenacht, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
0: Jouw Nederlandse dag start hier.
1: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
0: Iedere werkdag van 7 tot 9.
1: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
4: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
0: Iedere werkdag van 7 tot 9.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND. Oh-oh-oh.

0: je thuis.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten Overasselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: De nacht van JND.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.